0: Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, zo ja.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Wat vind je hiervan?
1: Ja, geweldig.
0: Ik ken Mendelssohn helemaal niet goed. Ik heb ooit wel eens een stuk gezongen van Mendelssohn, vroeger. Maar deze kamermuziek ken ik gewoon niet. Thijs, die hadden we ooit willen hebben om wat over Mendelssohn te vertellen bij ons. Maar goed, dat is er niet van gekomen. En nou, het leek me een aardig idee om Mieke te vragen om eens in haar kast te kijken wat zij nog van Mendelssohn heeft, wat ze van Thijs heeft gekregen. Dat vertelde ze. We hebben nog een ander stuk, ook van dezelfde uitvoerder, van Sebastian Knauer. Ook een stuk waar Thijs heel erg van hield.
1: We gaan nu luisteren naar Version Serieuse in D-klein, opus 54, uitgevoerd door Sebastian Knauer.

0: Nou, Mendelssohn was als een van de weinigen een rijke componist, of afkomstig uit een zeer welvarend en rijk gezin. De meeste componisten zijn niet rijk, behalve Elgar en Poulenc, die hadden een beetje geld. En daardoor worden ze vaak niet voor vol aangezien, die componisten die het zo goed hadden in hun jeugd. Je moest geleden hebben als kind, onder van alles en nog wat, vooral onder armoede. Als telde je niet echt mee. Maar Mendelssohn komt uit een zeer belangrijk geslacht. Niet alleen een bankiersgeslacht, die dus rijk waren. Maar zijn grootvader was Moses Mendelssohn. En dat was, we hebben het op het begin van de verlichting. Het ging over tolerantie. Dat was het symbool van het doorbreken van de verlichting. Dat is een heel beroemd toneelstuk, waarin dus die Nathan der Wijze als het ware een symbool wordt. Als de vaandeldrager van de tolerante verlichting. En tolerant naar alle godsdiensten toe, ook naar Joden toe. En dat was al een heel belangrijk punt, want de familie Mendelssohn was heel Joods. En deze filosoof Moses Mendelssohn, die was gewoon een beroemde filosoof in die tijd. Met een naam waar dus Lissing later dat toneelstuk over geschreven heeft. Dus hij komt uit een voorname familie in vele opzichten. De kunst werd hoog ingeschat en er was ook geld voor. En dan blijkt uiteindelijk de kleine Felix eigenlijk een soort van wonderkind te zijn. In piano spelen en hij gaat al heel vroeg componeren, al in zijn puberteit. En dan denk ik maar die strijkersymfonieën. Hij is multigifted. Maar vaak weten mensen niet dat hij ook nog een keer ongelooflijk sportief was. Hij was een hele goede tennisser. Hij was een hele goede hardloper. En ik geloof ook een hordenloper. En dat tennis kon hij ook goed. Dus hij was multigifted. En hij was ontzettend aardig. En hij was gek op zijn zusje Fanny, die ook heel muzikaal was en behoorlijk veel goed gecomponeerd heeft. En zij heeft een grote rol in zijn leven gespeeld. Zijn vader was op een gegeven moment bankier in Hamburg en wou graag bankier worden in Berlijn. Hij kon de baan krijgen, ze wou hem ook wel hebben, maar dan moest hij wel christen worden, christen zijn. Nou, toen heeft hij zich in Hamburg nog bekeerd tot het christendom, wat toch wel een stap is voor een Jood. En de hele familie werd natuurlijk, Luthers was het toen, hè, allemaal Luthers. En zo is inderdaad ook de jonge Felix opgegroeid als een christen. Zijn vader had er weinig moeite mee. Hij heeft ook het Lutherdom omarmd. Maar het was wel een stap die heel veel mensen wel moeilijk vonden. Het is ook wel indringend om dat te doen. In feite een ander geloof nemen voor een baan. In Amerika is dat heel gewoon. Als je daar een betere baan krijgt, dan moet je ook naar een andere kerk toe. Daar is dat heel gewoon. Maar wij vinden dat een beetje raar. Wij zijn altijd loyaal aan waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Maar goed, zo is Felix is terechtgekomen in het mooie Berlijn. En daar ging hij dus steeds meer componeren, muziek maken. Hij kreeg als het ware een eigen huisorkestje. Die vuurde zijn symfonieën uit, strijkersymfonieën. En alle kanten werd hij ook wel verwend in de goede zin. En hij trekt veel op met zijn zusje Fanny, die overigens trouwt met een dominee. Dus ze worden echt christen, totaal. En dan is het dus ook dat Dio Felix de Matthäuspassion van Bach herontdekt en ook opnieuw laat uitvoeren. Want het werk was totaal in vergetelheid geraakt. Hij werd ook niet meer, zoals nu normaal, heel vaak uitgevoerd. En hij zingt zelf in de Berliner Zingacademie in Berlijn. En hij weet waarschijnlijk ook met wat geld de dirigent daar, Zelter heette die, zover te krijgen om die Matthäuspassion uitvoeren. Maar die zag dat helemaal niet zitten. Dat was zo'n raar werk. Kijk, die mensen in de beginnende romantiek, hè? Want Mendelssohn is de schakel tussen de barok en de romantiek. Hè? Ja. Via de klassieke periode van Haydn en Mozart. Die vonden de muziek uit die barok maar een beetje zielig, een beetje kinderlijk, een beetje primitief. Dus het was een heel grote uitdaging om die muziek nog een keer te laten horen. En Mendelssohn heeft daar wel flink bij geholpen. Hij heeft namelijk heel veel bewerkt van die Matthäuspassion, vooral de instrumentatie. Dus op een gegeven moment doen er zelfs trompetten aan mee en zo. En
1: er zijn er ook uitvoeringen van bekend.
0: Die zeker op cd, staan er een paar. Ja,
1: okay. Dan moet ik eens achteraan gaan, want dat vind ik wel interessant.
0: Ik heb ze wel eens ingezet.
1: Ja. Ja. Ja, ik moet ze in mijn
0: archief. Hij heeft de Johannes Passion ook later aangepakt en ook bewerkt.
1: Oh, heeft hij ook gedaan?
0: Ja, okay. En dan wordt er een alt-aria, wordt er een bas gezongen. En, maar hij zet dus ook andere instrumenten in. Want die instrumenten uit de tijd van Bach, die stonden in het museum.
1: Ja.
0: Die werden niet meer gespeeld, niemand meer. Nee. Ze zijn dat vorige eeuw alweer opnieuw gaan aanleren. Voor trompet was heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar in de tijd van Mendelssohn was dat not done. Dat deed hij. Dat was echt een beetje zielig als je daarmee bezig was.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook tegen de stroom in, tegen de klippen op, heeft hij daarin geloofd. En uiteindelijk heeft dat dus tot die enorme Bach-renaissance geleid. Tot Nani Matthäus Passion, waar heel de wereld voor viel. Vooral de grote christelijke koren. Die hadden prachtig muziek om te zingen. Tot in Amerika was die Matthäus Passion een kraker.
1: Maar eigenlijk raar dat hij... Dus hij zit in de romantiek eigenlijk.
0: En, ja.
1: Hij, en toch, door hem wordt er teruggegrepen op de muziek daarvoor.
0: Ja, omdat hij die muziek zo ontzettend goed vond.
1: Ja.
0: Zeg, dit stop, dit gaan we niet...
1: We nooit gerealiseerd.
0: Niet onderschatten. Ja. Maar het was tegen de stroom in. Maar we zeggen ook door zijn geld heeft hij dus gezorgd dat die Matthäus Passion in Berlijn, dus ongeveer een eeuw daarna, werd uitgevoerd in die ziekenacademie. En dan zat het hele hof en alle aristocraten uit Berlijn. En toen ging die Matthäus Passion een zichttocht beginnen in de hele wereld.
1: Ja.
0: En toen is daarna die Bach-renaissance begonnen. Met het oprichten van de Bach-gezelschap, die al zijn werk is gaan uitgeven, al die cantates.
1: Ja.
0: Hadden stapel.
1: Dus hij is inderdaad toch wel de pusher geweest van Bach.
0: Volledig.
1: In de muziek.
0: Zonder Mendelssohn hadden wij geen Bach gehad.
1: Nee.
0: Die was gewoon verdwenen ergens in het archief.
1: Ja. Eventjes terug naar de muziek die we via Mieke hebben gekregen. Ja. Waar zij mee in aanraking is gekomen met Mendelssohn.
0: Uitgekozen
1: door Thijs.
0: Geselecteerd en echt. Hè?
1: Het leuke is dat ik hier weer Quatuor Ebène tegenkom.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik die opnames maakte van Haydn met Thijs. En wilde die per se muziek van dat kwartet.
0: Ja.
1: En het grappige is, ik kon het niet meteen vinden. Het werd echt wel een beetje geïnteresseerd. Nee, het moet echt dat kwartet zijn. En dat vond ik natuurlijk ook. En dat is allemaal goed gekomen. En we gaan even een stukje luisteren naar het stringkwartet nummer 6 in F mineur, opus 80.

0: Mendelssohn is 38 geworden. Toen hij jong was, kreeg hij dus al het...
1: Het nodige mee.
0: En hij kreeg Matthäus-Passion in handen.
1: Als kerstcadeau. Zijn oma vroeg, en Felix, wat wil je onder de boom hebben? Ja. Ach, oma, zei de Matthäus-Passion. En toen hebben ze hun handgeschreven, de hele Matthäus-Passion laten uitschrijven als cadeautje voor Felix.
0: Ja, en dus dan krijg je dus op een gegeven moment dat hij meemaakt dat Bach een soort revival wordt.
1: Nou, dat heeft hij niet helemaal meegemaakt.
0: Dat heeft hij niet meegemaakt?
1: Nee, dat was hij al dood. Maar hij heeft het ingezet.
0: Ja, ja.
1: En hij heeft Matthäus Passion een paar keer uitgevoerd. En de Johannes Passion. Cantates weet ik eigenlijk niet zo. En het was zo leuk dat bij al die uitvoeringen door Mendelssohn van Bach, die zat er achter het orgel in een Johannes Brahms.
0: Oh. Ze kennen elkaar allemaal daar.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien toch wel even iets over dat kwartet. Een betere uitvoering ken ik niet dan Quatuor Ribbon. Dat heb je wel gehoord. Het is heel hartstochtelijk, dramatisch.
0: Ja.
1: Tegen tragische aan.
0: Accenten.
1: Het gaat je door merg en been. En terwijl eigenlijk Mendelssohn natuurlijk vooral bekend en geliefd is om zijn ja, montre, opgewekte, optimistische, positieve muziek. Neem nou dat vioolconcert, neem nou de Italiaanse symfonie, padam, pam, padam, papadam, padam, dat gaat. Ja. En de mensen kennen hem vooral daarvan. En de bruiloftsmars natuurlijk. En dit is een en al hartstocht en tragiek. En wat speelt er nou? Het is weer een biografisch stuk wat dat betreft. Een paar maanden daarvoor is zijn zusje Fanny overleden. En dat vond hij zo erg dat hij eigenlijk, nou, wat vaker gebeurt ook in partnerrelaties, dat dan de partner ook een paar maanden na het sterven van de partner ook zelf sterft. Dus daarom is hij waarschijnlijk toch zo vroeg overleden. Zijn hart was gebroken door het wegvallen van zijn geliefde zusje Fanny. En daar in dat teken moet je deze muziek ook horen. Maar het is een van de meest ingrijpende strijkkwartetten die ik ken. De Opus 80 van Mendelssohn, ja.
0: We gaan weer naar een stukje luisteren. En dat is het stringkwartet in E mineur. Opus 44-2.

0: Het is wel mooi door deze keus die we aangeboden krijgen van Mieke, dat we een beetje andere Mendelssohn horen dan we zo gewend zijn. Je hebt een meer dramatische Mendelssohn. Het is natuurlijk, het staat wel op de cd staan, maar het is natuurlijk een strijkkwartet in E klein. Dat beroemde Leipziger strijkkwartet. Nou, die kunnen dat ook erg goed.
1: Dit was ook de favoriete uitvoering van Thijs.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dat is een heel goed kwartet. En ja, dus het is heel mooi om eigenlijk die andere kant van Mendelssohn te horen. Dat hij wel degelijk in staat was om tragische en melancholieke stukken te schrijven. De meeste mensen kennen natuurlijk wel zijn hybride overturen. En de Schotse symfonie die begint ook als het ware toch met een soort van melodramatiek erin. Maar hij is vooral bekend door die opgewekte stukken. En dat is ook wel eens fijn, omdat hij natuurlijk een mooie jeugd heeft gehad. Hij had weinig trauma's, om het zo te zeggen. En veel componisten hebben natuurlijk allemaal strijd te laten horen. Neem nou een Tchaikovsky of vooral een Beethoven. En dus met Mozart, die had ik ook een mooie jeugd in feite. Het is wel eens goed om de andere kant van Mendelssohn te horen. Dan krijgt ze een mooi beeld van Mendelssohn. Een beter beeld dan de meeste mensen hebben.

0: ik heb de laatste dagen alleen maar naar Mendelssohn geluisterd. Mm-hmm. En er zat ook een prachtige, ja, een soort piano-cello combinatie. Mm-hmm. Dat is het. De concertante, opus 17. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Okay. Hele vrolijke, korte, snelle stukjes. En dat vind ik ook weer zo fris eigenlijk.
1: Ja, maar dat is de handtekening van Mendelssohn.
0: Ja, en dan vind ik het toch wel bijzonder dat hij dus zo'n grote ontdekking doet als Bach eigenlijk. Ja. Hij ontdekt Bach, herontdekt Bach.
1: Ja.
0: Maar hij laat zich daar niet door beïnvloeden, want hier hoor je geen Bach in.

0: Nou, geen Bach. Het zit allemaal heel goed in elkaar. Die muziek van Mendelssohn. Ongelooflijk sterk qua compositie, hoe het in elkaar zit. Ja. Dat is natuurlijk toch de kracht van de barok, met de structuur van de barok. Dat heeft hij wel meegenomen, hoor. Hij heeft natuurlijk ook best wel geleden onder antisemitisme, hè, Felix. Hij en zijn zusje Fanny zijn een keer voor de deur in Berlijn in elkaar geslagen, omdat ze Joods waren. Dat vond hun vader zo erg dat hij verhuisd is naar een chique buitenwijk van Berlijn. Hij wou niet dat dat nog een keer gebeurde. Dus ze hebben wel degelijk geleden onder antisemitisme. Of zijn muziekuitvoeringen daardoor ook moeilijker gingen, dat weet ik niet. Dat is later bij Mahler wel heel erg gebeurd. Die werd ook niet een dirigent omdat hij Joods was, dat is een heel verhaal. Maar hij heeft wel iets meegekregen van het antisemitisme. Maar omdat ze zo heel duidelijk protestanten, Luthers waren, is dat misschien toch wel meegevallen. Dus wat dat betreft heeft hij het goed gehad.
1: Ja. En hoe zit het met zijn zus? Want zijn zus was ook componist. Fanny?
0: Ja, maar niet officieel. Hè? Dat haar vader, hun vader vond het maar niks. Dan kan je geen boot mee verdienen, kind. Dat kan je toch niet. Ja. Vrouwen kunnen toch niet componeren? Wat denk jij nou? Laat het nog maar aan je broertje over. Maar Felix, die hoorde wel hoe goed het was. En heeft het ook gepusht en gebruikt. Zij voerde ook werken van hem uit over de hele wereld. Onder andere in Nederland zijn ze geweest.
1: Samen?
0: Ja, ja. In Rotterdam, geloof ik, ja.
1: Maar zij gaf niet zelf de muziek uit, dat deze onder zijn naam.
0: Vaak wel.
1: Is het ook duidelijk geworden wat van haar is en wat
0: van hem? Jawel, dat kunnen ze er zo uit halen, ja.

Ik krijg een beetje de indruk dat hij met name ook veel instrumentale muziek heeft geschreven. Ja. Ik bedoel, Bach die heeft zich toegelegd op 250 vocale werken. Mm-hmm. En daar is hij grotendeel van zijn

0: leven mee bezig geweest.
1: En Duitsers kammermuziekwerk.
0: En natuurlijk ook dat, maar er zijn andere componisten die heel veel meer geproduceerd hebben in al die strijkkwartetten, bijvoorbeeld Haydn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel er wel niet zijn. Oh. Als ik nou deze mooie cello
1: Ja, prachtig. Sol Gabetta is dat, ja. De liefhebber die het prachtig speelt met Bertrand Chamaillou op de piano, heel goed koppel.
0: Ja, Bach die heeft wel cello-suites.
1: Altijd, in de basculture zit altijd een cello.
0: Tuurlijk. Maar ik bedoel, echt zo'n strijkkwartet, dat heeft hij...
1: Dat was nog niet uitgevonden.
0: Nee, dat was nog
1: niet.
0: Daar
1: hadden we Harding voor nodig.
0: Nou, wat is dan het verschil tussen dat barokken, daar was het nog niet uitgevonden?
1: Gewoon zijn vorm.
0: Ja.
1: Hoe je iets stemmen verdeelt of wat
0: voor instrumenten. Maar heeft dat te maken met de romantiek?
1: Nee, vind ik niet. Want in de klassieke periode, Mozart en Haydn, is eigenlijk pas het strijkkwartet uitgevonden. Die hebben gezegd, een orkest is veel te veel gedoe. We doen dit klein. 1 viool, 2e viool. Dan heb je eigenlijk de hele lijn, de hele range van de viool bij elkaar. Een cello en daartussenin een altviool. Als het was scharnier. Daar heb je eigenlijk alles wat je in de orkest hebt.
0: Dus het formaat eigenlijk.
1: Ja, die vier mensen.
0: Dus dat kun je ook in een rijke luiskamer.
1: Ja, het was vooral voor de huiskamers. Ja. Want de mensen met de mooie kamer daarvoor, die betaalden het beste. En Beethoven heeft daar eigenlijk totaal van geleefd. En nou, juist Mendelssohn had dat niet zo nodig. Dus vandaar dat hij ook heel snel al die strijkerssymfonieën ging schrijven. Dat waren gewoon 20, 25 strijkers bij elkaar. Moet je wel weer betalen, hè? Mm-hmm. Nou, was geen probleem. En daarom is Mendelssohn ook veel eerder begonnen met symfonieën schrijven dan bijvoorbeeld een Brahms. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre zijn de symfonieën en de concerten toch wel het mooiste, het bekendste zijn zijn topwerken. Het vioolconcert is het vioolconcert van Mendelssohn. Is nooit geëvenaard. Dat is romantiek.
0: Ja, dat gaan we ook in de volgende aflevering beluisteren. Ik heb hier nog een stukje. Mm-hmm. Ik laat het even...

0: Ja, prachtig. Ik vind het echt de handtekening van Mendelssohn. Het vloeit, je gaat erin mee. En er zit dus geen wanhoop en ook geen echte strijd in. Het is gewoon heel menselijke, lieve muziek. Klinkt een beetje stom, maar het is wel aangename muziek. Die heel erg warm is en ook heel sterk intiem. Het komt heel dichtbij. Zeg ik dat goed? En ja, de componisten als Beethoven en Bartok en later natuurlijk ook Stravinsky. Die hebben natuurlijk allemaal veel meer strijd in hun leven gekend. Te denken aan Shostakovich. Het is allemaal treurnis en ellende. Hè?
1: Ja, dat hoor je ook.
0: Dat hoor je ook allemaal aan die muziek af. Ja. En hier zit dat niet in. En toch is het niet oppervlakkig. Helemaal niet. Het zit mooi in elkaar. Het komt dichtbij vooral. Ja.
1: Ja.
0: En ik vind dus die kamermuziek van Mendelssohn heel erg onderschat. Ik ben natuurlijk zelf gek op het eerste trio. Bam, bam, ja, dat is ook echt muziek waarmee ik zou willen opstaan en gaan slapen.
1: Het is omhullende muziek. Is
0: omhullende, dat zeg je aardig. Ja, ja zeker, ja. Ja, omarmende, mooi woord, omhullende muziek. Hè? Ja. Mieke is met ons eens.
2: Ja, heel mooi.

0: Dit is ook wel weer een moodmaker. Je raakt in een bepaalde mood hierdoor.
1: Mm-hmm. En wat voor soort mood is dat?
0: Ja, ik krijg een associatie van een... Ga je gang. Klinkt een beetje raar. Een geurkaars.
1: Nou, jezus. Dus ze werkt ook op de zintuigen.
0: Ja. Ja.
1: Dus moet je even de vraag welke geur dat dan is.
0: Nou, een goede geur, maar ik bedoel vastberaden geur.
1: Ja. Nee, maar hij spreekt de zintuigen aan. Het is ook heerlijke muziek. En Mendelssohn is gewoon de opener van de romantiek, de deur naar de romantiek. Maar hij mist gelukkig nog die enorme zwaarte en zwaarwichtigheid van Brahms en Tchaikovsky met al zijn ellende. Dat komt er allemaal nog aan.
0: Ja.
1: Maar het is helder, het is licht, het is aangenaam, maar het geeft wel ruimte aan alle emoties die we hebben.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering Bach & Co. Mm-hmm. In dit geval Thijs & Co. even. Ja. Ik heb een laatste lied, is dat? Lied ohne Worte, opus 109. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten.
1: Mooi.
0: Mieke, hartelijk dank. Hartstikke fijn dat je erbij was. We gaan tenslotte hier even naar luisteren. We komen nog even terug.

0: Nou, tot zover Bach & Co. Ter nagedachtenis van Thijs met Mendelssohn.
1: Het wordt tijd voor Mendelssohn & Co.
0: Ja. Govert-Jan, dank je wel. En volgende aflevering gaan we nog iets nader in op Mendelssohn.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering twee stadscomponisten die dat vorig jaar ook al waren en die dus ook toen al in deze podcast te horen waren. Nicoline Soeter, stadscomponist van Tilburg, en Andries van Rossum, stadscomponist van Arnhem. Eerst een gesprek met Nicoline Soeter. In jouw lijst, ik had je gevraagd om een lijst op te stellen van, ja, van muziekstukken die je graag wilde laten horen. Hè? Of waarvan jij denkt van, dit is muziek die moet iedereen eigenlijk een keertje kunnen horen. Dus Daarom zit het nu in de podcast. Ja. Maar als ik het nou goed zie, dan zit er eigenlijk geen oudere muziek in dan 20e eeuws. En toch die liefde voor die hele oude muziek.
2: Ja, ik dacht, dat zal ik in deze lijst niet doen. Ik vind het ook mooi om ja, nieuwere muziek onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zit er wel, zeker naar de volksmuziek, heel veel in. Mm-hmm. Waarin wel een soort oude traditie of iets doorschemert uit het verleden.
1: Waar ik meteen heel nieuwsgierig naar ben, dat is Michelle O'Rourke. Bring Your Own Hammer. Niet een band, zeggen ze zelf. Het is niet een groep of een ensemble of zo, maar meer een soort beweging. Ik weet het niet. Een wisselende groep mensen die samen muziek maken.
2: Ja.
1: En zo te horen, dan hoor ik heel veel volksmuziek, met name Ierse volksmuziekachtige invloeden daarin.
2: Ja. Ja.
1: Vertel eens, waarom wilde je deze erin hebben? My Grief on the Sea heet het.
2: Ik vind haar prachtig zingen. En ik word geïnspireerd door deze natuurlijke manier van zingen. En ik vind dat ook iets wat ik graag in mijn muziek ook terug laat komen. Ik ben ook op dit moment van plan om in een stuk wat ik voor vier zangeressen ga maken. Om dus inderdaad Ierse Shannos zang, een eeuwenoude stijl, om daar naar de versieringen en de manier van zingen dus inderdaad te gaan kijken. Om me op die manier weer te laten inspireren om iets nieuws te ontdekken en zelf weer met mijn stem te experimenteren. Hoe ik dat zeg maar kan vervlechten. Ik hou heel erg gewoon van die natuurlijke manier van zingen. En zij is ook zangeres in hedendaagse muziek. Mm-hmm. Maar ze heeft dus inderdaad ook deze kant. En ik vind het prachtig.

0: Je hebt ook een stuk van Cassandra Miller op de lijst gezet. En dat is geen makkelijk stuk. Het is een, nou niet een krankzinnig lang stuk, maar het is een substantieel muziekstuk, ruim een half uur.
1: Ja.
0: Duet voor cello en orkest.
1: Ja.
0: Uit 2015.
1: Ja, ik vind het echt geweldig. Ik vind dit dus echt een fantastisch stuk. Ik was nog aan het kijken van ja, kunnen we hier ook een gedeelte uitnemen? Maar dat is best lastig, omdat er zo'n duidelijke ontwikkeling in zit die je eigenlijk niet stop kunt zetten. Want ja, het neemt je op een gegeven moment helemaal mee. Een van de redenen waarom ik het fantastisch vind, het is dus een duet voor cello en orkest. En het romantische gegeven van een cello concerto, dat doorbreekt ze eigenlijk helemaal doordat die cellist bijna het hele stuk alleen maar losse snaren speelt. Die speelt dus alleen maar G en D. En het is een absurd idee om dat te doen, omdat je natuurlijk allerlei virtuositeit of in ieder geval verwacht dat je de speler allerlei kansen geeft om zichzelf te laten horen. Maar dat contrast met het romantische orkest wat daar tegenover staat, dat werkt echt fantastisch. Ja. Het is gewoon die beweging die ze dus inzet met die cello, losse snaren, die van het begin tot heel ver in het stuk eigenlijk door blijft gaan. Op een gegeven moment denk je van, hè, gaat die cellist echt niks anders doen? Hè? Ja. Is dit het?
0: Ja. Ja.
1: Maar hoe verder je komt, hoe meer eigenlijk die herhaling een soort meditatie wordt. Je wordt meegenomen daarin, totdat het orkest eigenlijk vrij tegen het einde dat overneemt. En dan vind ik het super fascinerend dat dit stuk had vroeger niet geschreven kunnen worden. Ik denk dan dat met alle elektronica van vandaag de dag, dat hoe je dus geluid kunt vervormen, kunt stretchen, hoe je daar dingen mee kunt doen, terwijl er geen elektronica in het stuk zit, is het net of je dat in dat orkest gewoon hoort. Ja, hoe het dingen helemaal uit elkaar getrokken worden, terwijl ze dus wel die beweging van die cellist overnemen. Maar dan zit ik echt met gespitste oren van, ja, wat doen die blazers en die strijkers daarvan, dat het zo gestretched eigenlijk dus kan klinken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat het daardoor je helemaal in een soort andere toestand brengt, een soort droomtoestand. Wat ook heel belangrijk in het stuk is, het is een hommage aan Bellini, Italiaanse operacomponist. Maar ze heeft een volksliedje gebruikt. Een Italiaans volksliedje, Tralalera, gezongen door Maria Carta. En ja, op haar site heeft ze die zangeres heeft ze ook staan. Kun je dat ook horen? Wat haar uitgangspunt is geweest, ze heeft geluisterd naar die melodie. En die transcribeert ze eigenlijk voor het orkest.
0: Hmm.
1: Maar dan gaat het dus ook echt om de uitvoerder. Want die zangeres, die maakt in haar volkse manier van zingen eigenlijk zulke fantastische versieringen. Vooral op de top van een noot, die vibraties die daarin zitten. En dat heeft ze dan geanalyseerd. En eerst komt dat in de blazers dan tot uitdrukking. Er zit die melodie ook echt in. Maar er zitten een soort ombuigingjes in die heel grappig zijn, heel gek zijn. En dat wordt dus door steeds meer instrumenten in het orkest ook gespeeld. Maar ze gaan ook het verdikt op een gegeven moment. Dan komen dus al die losse flarden door elkaar. En dan wordt het een soort gekte. Het loopt een beetje uit de hand. Zo ervaar ik dat in ieder geval. Maar dat vind ik het soort van gekte waar ik van heel, heel erg wakker word of zo. Dat opent allerlei deuren naar de fantasiewereld, naar iets wat buiten controle is, terwijl het tegelijkertijd is nog steeds die cello met die simpele GD-beweging onder blijft zitten. En die wisselwerking van dat totaal niets en die gekte,
0: mm-hmm,
1: dat is echt een soort reis, een soort trip. Dat vind ik echt een hele mooie vondst. En naar het einde toe, echt helemaal aan het einde, dan laat ze eigenlijk die cellist nog los uit zijn bevroren toestand ergens. dan gaat hij met allerlei flageoletten zelf nog, ja, eigenlijk die melodie, maar wel vanuit die flageoletten, dus niet helemaal letterlijk die melodie spelen, maar er zitten ook wel van die kleine wending

0: Het duet voor cello en orkest van Cassandra Miller. Nicolien, dit vertelde je, hier wordt geen elektronica in gebruikt.
1: Nee.
0: Het orkest wordt als instrument of als collectie-instrumenten gebruikt om al die wonderlijke klanken tot stand te brengen. Hoe doe jij dat in jouw muziek? Gebruik jij elektronica in jouw composities?
1: Dat heb ik vroeger wel gedaan. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Maar dat was wel een periode iets wat ik interessant vond. Om dan inderdaad ook geluid te bewerken. Ik had toen ook een fascinatie voor het geluid van vleermuisdetectors. Dus ik heb toen een compositie gemaakt met dat geluid. En daarom ook de instrumenten opgenomen en ook bewerkt. Maar dan hoor je zowel de instrumenten live als door vier speakers. Hmm. Waardoor het geluid eigenlijk rondgaat zoals die vleermuizen ook rondvliegen.
0: En als we het hebben over instrumenten of over de samenstelling van een ensemble, heb jij een grote liefde voor het orkest om daarvoor te schrijven? Of is het toch, ligt jouw focus meer op de kleinere bezettingen, zoals Vonk bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb inderdaad wel een grote liefde voor kamermuziek. Maar ja, ik heb onlangs voor Orkest de Ereprijs een stuk gemaakt. En ik moet zeggen dat smaakt toch ook wel naar meer. Dat is wel echt fascinerend wat je daarmee kunt qua kleuren.
0: Is het een heel ander vak, zou ik maar zeggen, dan het strijktrio waar je er straks over vertelde?
1: Ja, datzelfde ervaar ik eigenlijk met zangers. Ik ga dan een stuk voor koor maken, maar ik ben nu heel veel met mijn stem eigenlijk aan het experimenteren met klank. En dan besef je van, oh ja, maar als je zoveel zangers hebt, dan kun je daar natuurlijk gewoon een hele wolk van klank van maken. Daar kun je gebruik maken van die veelheid van mensen. En met vier zangeressen, waar ik nu in eerste instantie voor schrijf, dan zoek je het toch meer in een soort puurheid van klank. Dus een andere mogelijkheid. En zo is dat ook met een orkest. Met een kleinere bezetting ben ik dan bijvoorbeeld heel erg aan het zoeken naar wat je nog met verschil in timbre, dus in effecten kunt doen. Als je dan een basklarinet hebt, dat je dan bijvoorbeeld met bepaalde trillers en boventonen een soort meer stemmigheid toch nog in één instrument kunt vinden, zodat je daarin ook wat textuur kunt maken. Voor mij is een emotionele referentie of een ervaring iets wat belangrijk is. Dus bijvoorbeeld in een compositie die ik voor Orkest de Ereprijs heb geschreven, daar wilde ik ook één groot gebaar maken. Het stuk heet Organism en is eigenlijk één soort trillend geluid wat de hele tijd door het hele orkest gaat. Van het begin tot het einde. Alsof je met z'n allen één organisme bent. Één bewegend organisme. En ik dacht, het is niet een heel lang stuk. Van ik ga gewoon één gebaar hierin maken. Maar dan vind ik het, ondanks dat het live, het is niet heel erg hard. Wat al grappig is voor Orkest de Ereprijs. En dat is ook leuk. Daarom spelen ze het eigenlijk heel vaak. Omdat het een contrast vormt met andere stukken in het programma. Dat is wel, ik ben er heel dankbaar voor. Dat is wel mooi hoe dat weer opgepakt wordt. Maar wat ik dan hoop is dat de luisteraar eigenlijk midden in die klank zit. En midden in die ervaring en daar onderdeel van wordt. En of dat spiritueel is, dat weet ik niet. Maar het is wel iets wat ik ook, een soort energie die ik zelf ook ervaar als ik in de natuur ben.

0: Dat orkest, hè, dat speelt ook een rol in een ander stuk wat je op je lijst had gezet. Een stuk van Viola Evans. Uh-huh. Lung. Waarbij het orkest, heb ik begrepen, als een soort long functioneert.
1: Ja.
0: In en uitademen, stel ik me dan voor.
1: Ja, want dat is inderdaad zo duidelijk te horen. Ik hou wel heel erg van zo'n groot gebaar waarin je eigenlijk heel duidelijk kunt horen wat iemand bedoeld heeft. En als dat werkt, als dat gewoon een sterk idee is, dan vind ik dat gewoon heel mooi. Dat je eigenlijk in het hele stuk gewoon één gebaar maakt en dat je daarin helemaal als luisteraar ondergedompeld wordt. Ja, dat vind ik ook sterk aan dit stuk.

0: Ik heb begrepen dat ze dit stuk heeft geschreven, eigenlijk geïnspireerd door de architectuur van een gebouw in Oostenrijk, in Graz, het Kunsthaus. Mm-hmm. Dan ben ik absoluut, ik weet niks van architectuur, maar ik kan me zo voorstellen dat inderdaad de architectuur van een gebouw, mm-hmm. hoe een gebouw in elkaar zit of hoe het ontworpen is, dat je dat wel op de een of andere manier kunt spiegelen in de richting van, en zo maak ik een muziekstuk, een orkeststuk of een muziekstuk. Is dat iets wat jij herkent of waarvan je zegt, oh, maar ik doe dat ook wel eens? Of stel dat je een vraag zou krijgen, kan je iets maken wat de verklanking is van dit architectonisch hoogstandje?
1: Ja, wat je dus eigenlijk wel probeert dan is om eigenlijk, terwijl geluid in principe niet een ruimtelijke vorm heeft, om dat toch te doen.
0: Ja, ja.
1: Om dus een ruimte te creëren. Terwijl dat ook een wisselwerking kan zijn met een akoestiek van een plek. Daarom is akoestiek natuurlijk zo belangrijk in muziek. Maar toch is dat een mooi uitgangspunt voor je werkwijze.
0: Ja, we kunnen eigenlijk, als het over muziek gaat, alleen maar in metaforen spreken.
1: Hè? Ja.
0: Want dan praat je over de kleur van het orkest of van een stuk of van een instrument. Of
1: ja.
0: De ruimte die gecreëerd wordt.
1: Ja.
0: Maar dat is een metafoor voor iets wat je alleen maar kan horen.
1: Ja.
0: En niet kan aanraken.
1: Ja.
0: De natuur, is dat iets wat in jou componeren of in jou...
1: Ja. Ja. Ja, wat ik net eigenlijk al zei over die golven. En het streven, maar ook de behoefte om iets zo organisch mogelijk te laten klinken. Dat heb ik heel sterk. Het is ook naast de muziek een plek waar ik me gewoon in thuis voel. En ja, soms krijgt dat ook wel, ik wou bijna zeggen activistische kanten, maar dat gaat te ver. Het is meer geëngageerd. Krijgt dat vormen waarin ik ook een visie op natuur, dat we als mens eigenlijk er niet boven staan, maar ons onderdeel voelen van die natuur, dat wil uitdragen. En ook in samenwerking met tekstschrijvers daar ook echt wel een stem wil geven aan natuur of aan bijvoorbeeld de zee als entiteit. Maar in de toekomst wil ik ook een stuk maken over de maan. Eigenlijk uit bezorgdheid voor het mijnen op de maan. Mm-hmm. Aangezien we zeg maar op de planeet al zoveel schade berokkend hebben. Ja. Ja, wat gaan we dan daar doen?
0: Ja, dus, ja, activistisch, maar in elk geval uitdrukking gevend aan zorg en aan een standpunt. En,
1: ja. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: Want dat zit ook in de vonken voorstelling die vorig jaar ging.
1: Ja, de Ming Passion.
0: De Ming Passion.
1: Ja.
0: Want dat was, nou ja, niet een activistisch ding, maar het was wel een heel duidelijk kritisch standpunt wat daarin naar voren kwam.
1: Ja. Ja, het ging over een schelpdier, wat gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Dat schelpdier is voor de kust van IJsland gevangen en ingevroren, meegenomen naar het laboratorium. En in het laboratorium ontdekten ze dus dat het 507 jaar oud was. En daarmee eigenlijk op dat moment het oudste levende zeedier ooit, maar helaas overleden. Ja, dus die gedachte van ja, waarom hebben wij het recht als mens om ja, zo'n oud wezen wat veel ouder is geweest dan wij ooit zullen worden. Ja, om dat maar gewoon in te zetten voor onderzoek. Mm-hmm. Dat hebben we als uitgangspunt genomen dus voor een voorstelling. En het mooie is wel dat je... Ik heb nog nooit zo vaak gehad dat na het uitvoeren van die voorstelling mensen in gesprek komen en ook echt geraakt zijn daardoor. En dat het onderwerp dus wel heel veel gesprek oplevert. Dus dan merk je wel dat het ook iets teweeg brengt. Dus dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat is toch ook de kracht van muziek. Dat je op de een of andere manier kennelijk iets ter sprake kunt brengen wat je ook in een krantenartikel had kunnen lezen.
1: Ja.
0: Maar wat je dan leest, en nou ja, weet je, dan raakt het je misschien veel minder.
1: Ja, ja, omdat je ook de tijd neemt en het is een passie, dus het is ook in die vorm gemaakt. Dus met alle recitatieven en aria's. Het is ergens gewoon een tragisch verhaal wat steeds meer dieper inwerkt op je als luisteraar. En dat werkt dus. Dan krijg je mensen die daar dus echt wel door geraakt zijn ook.

0: Muziek van Nicoline Soeter uit haar The Ming Passion door ensemble Vonk. De tweede gast in deze aflevering van de podcast Muziekmakers der Nederlanden is componist Andries van Rossum. We vielen meteen al in het interessante onderwerp: wat is eigenlijk de toegekende betekenis van muziek?
1: Ja, de cultuur die er omheen gebouwd is, die kan je eigenlijk niet losweken van de muziek zelf. Maar wij hebben natuurlijk wel die mentaliteit om muziek als een autonoom object te willen zien. Hè? En ik zit zo met bij studenten op school, moet je beoordelingen doen. Dus dat je, wat is nou eigenlijk de intrinsieke kwaliteit van muziek? Hè?
0: Ja.
1: Heeft muziek eigenlijk een intrinsieke waarde waar je zegt, dat is goed of dat is slecht? Ik denk dat dat niet zo is. Hmm. Ik denk dat wij kennen waardes toe aan muziek en daardoor wordt het betekenisvol. Dus die waardes die zitten niet in die muziek zelf, maar die zien wij erin, die willen wij erin zien. Dat heeft dus direct te maken met mensen, met hoe mensen samenwerken, hoe mensen zich organiseren, hoe dingen ontstaan. Dus er ontstaat dus cultuur om iets heen waardoor die muziek betekenisvol is. Of het nou een Matthäus Passion is, of het is een dancefestival. Je creëert een atmosfeer wat meer is dan alleen die muziek. En daardoor, ja, dat krijgt dan een gezicht, zullen we zeggen. Een van mijn favoriete tracks is van de Bayaka Pygmeeën uit Centraal-Afrika. En dat is namelijk een wedding song, dus een song voor een trouwerij. En daar kun je dat precies zien, dat in die cultuur dat idee van muziek losweken of willen zien als autonoom. Zeg, we hebben muziek, literatuur, poëzie, we hebben dans, we hebben schilderkunst enzovoort enzovoort. Waar dat allemaal bij elkaar hoort, dat is eigenlijk niet te scheiden. En dan is er ook nog een heel ander fenomeen hier aan wat ik heel boeiend vind. Dat hier een soort van supercomplexe meerstemmigheid aan de gang is. Ritmisch, melodisch, heel ingewikkeld. Alleen, Afrikaanse muziek wordt niet gezien als meerstemmig, het is eenstemmige muziek. Snap je wel? Dus dat hele idee van complexe polyfonie, dat is helemaal niet waar zij mee bezig zijn. Tenminste, wat ik over heb gelezen, ik ben geen specialist in wereldmuziek. Maar ik kwam er eigenlijk via een omweg op, omdat ik bij mijn studenten geef dan music history, westerse muziek. Mm-hmm. En dan heb ik zelf ook geleerd van, je begint dan bij het Gregoriaans. Hè? Gregoriaans eenstemmige muziek. Hè? Maar de gedachte die blijft, hoe kan het nou dat duizenden jaren muziek eenstemmig is en dan binnen 300-400 jaar is er meerstemmigheid? Mm. Dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Meerstemmigheid is altijd geweest, alleen het was geen onderwerp. Snap je wel? Het is sterker nog, ik denk dat die Gregoriaanse muziek die wij als begin zien, dat het eigenlijk een soort purificatie is van bestaande stromingen. Dus het was het idee van het importeren van de christelijke waarden in Noord-Europa, hè, met de Karolingische Renaissance, werd de muziek daarvoor gebruikt om te zeggen van, dit is de pure, echte, ware, zuivere muziek. En dat was eigenlijk een soort extract van allerlei bestaande stromingen, waar allerlei heel tierenlantijnen van afgehaald waren, dat je van een zuivere, eenstemmige lijn muziek krijgt. Snap je dan? Dus er bestonden allerlei tradities met ook meer stemmigheid.
0: Maar van die Bayaka muziek, hè? Of de Ba Benzele, Pygmeeën, geloof ik.
1: Ja, het is een Pygmeeënstam. En je hebt dus heel veel Pygmeeënstammen in Centraal-Afrika. Mm-hmm. En dit was een bepaalde groep, die noemde zich Bayaka. Nou, het verhaal is dus dat een Amerikaanse muzikoloog, die ging van die field recordings, heet dat geloof ik, opnemen. En die is in die groep, deze groep terechtgekomen, die Bayaka, en die heeft daar ook gewoond. En die is zelfs getrouwd met meerdere vrouwen uit die groep. Wat achteraf gezien ook wel nog bekritiseerd wordt. Want de infiltratie van westerse elementen in dit soort culturen hebben vaak ook een desastreus effect gehad. Ja, al was het alleen het verspreiden van virussen, maar ook de inbreng van alcohol bijvoorbeeld. Hij heeft daar dus gewoond en hij heeft zich toegang gekregen tot een ritueel, de ritueel van die van de trouwerij, dus zeg maar een jong stel wat gaat trouwen, tenminste in de zin zoals wij het niet hebben. Maar de nacht dat zij voor het eerst met elkaar gaan slapen, wordt die hele avond wordt er gezongen door de vrouwen. En er wordt gedanst ook en daar mogen de mannen niet bij zijn. Het is een gesloten ritueel, dus het is eigenlijk heel specifiek dat hij daar toegang tot had. Dat urenlang heeft hij dus opnames kunnen maken.
0: Ja.
1: En wat wij zo meteen horen is een fragment van een minuut of 5, 6 uit dat hele ritueel dat hij uitgehaald heeft.

0: Je kwam hier eigenlijk op, hè, omdat je zei van ja, muziek heeft in onze westerse cultuur, of in onze Europese cultuur langzamerhand, een positie gekregen waarbij je echt heel duidelijk strata hebt. Deze muziek hoort daarbij, hoort op die manier ondergaan en beleefd te worden, gespeeld te worden enzovoort. Dus klassieke muziek, dan ga je naar een gebouw en je zit op stoelen en daar, enzovoort.
1: Ja.
0: Dat is in die cultuur is dat heel anders, omdat muziek daar verweven is met allerlei dagelijkse, of niet dagelijkse, maar feestelijke bijvoorbeeld, gebeurtenissen. Het is geïntegreerd in het hele leven.
1: Ja.
0: Is dat iets wat voor jou als muzikus en componist ook iets is wat jij nastreeft, of wat je zou willen, of wat je probeert, of wat invloed heeft op hoe jij zelf werkt?
1: Nee, ik was altijd erg aangetrokken door het idee dat muziek een autonoom object zou kunnen zijn.
0: Hmm.
1: Dat is eigenlijk een traditie waar ik al aangehaakt ben als componist. Die heeft zijn wortels in de begin 20e eeuw. En dan denk ik natuurlijk aan de grote ontwikkelingen van toen. Je kan zien dat daar een neiging was om muziek eigenlijk als autonoom te zien.
0: Ja.
1: Je weet bijvoorbeeld dat Schoenberg die had een clubje opgericht, de Privaataufführung, waar je dan lid van kon zijn. En zo'n gesloten groep die toegang had tot de nieuwe muziek. En er was een tendens om zich af te keren van het maatschappelijke veld.
0: Ja.
1: De muziek moet eigenlijk een soort van bijna een laboratoriumfunctie om de muziek te ontwikkelen. Nou ja, ik heb dat ook altijd wel een heel aantrekkelijk idee gevonden. Maar ik zie ook dat het een achterkant heeft. Want als je muziek losweekt van de maatschappelijke context, ja, dan staat het ook geïsoleerd.
0: Ja, en dan wordt het iets van een elite?
1: Ja, nee, dat wordt
0: eigenlijk,
1: het is een elite. En het is ook heel, heel boeiend, want als je elitair bent, dan kun je je ook permitteren om heel ver te gaan. Hè, dingen. Dat is ook gebeurd. Dat levert ook heel boeiende resultaten op. Alleen ontstaat wel een probleem van, ja, wie heeft er nog aansluiting mee?
0: Ja.
1: Wie geen toegang heeft tot dat gesloten veld.
0: Ja,
1: ja, dat is een heel andere beweging. Ja. Klopt.
0: Je hebt ook een stuk van jezelf opgestuurd wat Carillon heet.
1: Ja,
0: en het is
1: klopt.
0: Een pianostuk.
1: Ja, klopt.
0: Maar ook daar, als je daarnaar luistert, hoor je toch ook in de verte
1: een
0: mogelijk Carillon, zal ik maar zeggen. Ik weet niet, is dat omdat het pedaal zo enthousiast gebruikt wordt? Of?
1: Nee, dat

0: aansluit bij het spectrum van een pianotoon eigenlijk. Nee. Maar wat ik gedaan heb, ik heb dus telkens die twee tonen laten horen. Als ik een C hoor, speel ik ook een S erbij.
1: Ja.
0: Zodat je het effect krijgt alsof het een klokklank is. Ah, in is relatie met het pedaal gebruikt. Hè? Ja. Wat jij zegt. Waardoor je het maximaal laat resoneren. Dus eigenlijk probeer ik op een piano een carillon te imiteren.
1: Ja. Ja.
0: En daarbij ook de compositie, dat is zodanig dat klokken die slaan vaak in verschillende tempi, waardoor ze elkaar gaan verschuiven. Dus eerst het eentje ervoor en die komt er steeds achter. Dus het net iets sneller gaat dan de ander. Mm. Dus dat ritmische procedé zit ook in het stuk.

0: Jij bent eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, van oorsprong organist.
1: Dat klopt, ja. Ik heb een klassieke training als organist gedaan. Zeker. Ja. Klopt.
0: En ben je nog actief als organist ook?
1: Ik ben nog actief als organist, ja. Niet, ik heb wel eens een concert gedaan, maar dat is niet mijn primaire ambitie meer. Zeg
0: maar kerkorganist?
1: Ja, ik speel in een mooi kerkje in Roosendaal.
0: Ja, oké.
1: En dat vind ik leuk om te doen. Het spelen is altijd sowieso een prettige bezigheid.
0: Ja. Je speelt tijdens kerkdiensten of missen? Of,
1: het is 2 keer per maand, geloof ik, speel ik dan noemen ze het een kerkdienst. Ja.
0: Ja.
1: En dan speel ik altijd bestaande literatuur en ook improviseren.
0: Voor een organist is het improviseren natuurlijk wel part of the game, toch?
1: Ja, zeker. Nee, dat is een mooie traditie die we delen met de jazzmuzikanten.
0: Is improviseren iets wat je in je componeren ook gebruikt?
1: Een interessante vraag. Ja, ik denk uiteindelijk, nu komen we op het, hoe componeer je eigenlijk? Hè?
0: Ja.
1: Daar speelt het improvisatorische een grote rol. Zeker. Ik zou zeggen, het is eigenlijk alleen maar improviseren.
0: Het componeren zelf.
1: Want het is een chaotisch proces. Hoe komt iets tot stand? Hoe krijgt iets vorm? Nou, die dag van de componist is voor mij sowieso weer dan interessant, dat de dag erna is een première van een orgelstuk, wat dan in Alkmaar wordt uitgevoerd voor het eerst. Binnen het kader van een internationaal orgelfestival in Alkmaar. En ze hebben daar een opdracht aan verbonden om een stuk te schrijven gebaseerd op de naam van de orgelbouwer. Schnitker heet deze man, Duitse. Ik ben ermee letterlijk begonnen om daar een paar avonden in die kerk met te laten opsluiten.
0: Mm-hmm.
1: En daar al improviserend proberen mouw aan te passen.
0: Ja.
1: Waardoor ik uiteindelijk naar huis ging met een schetsboek van 40 pagina's met allerlei ideetjes.
0: Ja.
1: Met de vraag, hoe maak ik je een stuk van?
0: Ja.
1: En er was een worsteling van 3 maanden daarna. Ja. Ja. Uiteindelijk, en dat brengt het heel interessante idee van, ja, hoe maak je een stuk? Hoe breng je innerlijke, onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen in een stuk. Daar is namelijk geen procedé voor. Ik heb zelf 8 jaar les gegeven en alleen maar bevestigd in het idee dat daar geen model voor is. Je kan natuurlijk wel allerlei modellen afleiden.
0: Mm-hmm.

0: Maar uiteindelijk zit daar niet het geheim van wat muziek muziek maakt.
1: Nee.
0: Hoe het dan wel zit, om het eerlijk te zeggen, ik weet er minder van dan ooit.
1: Hoe meer je ermee bezig gaat,
0: ja,
1: hoe groter het raadsel eigenlijk
0: wordt. Ja, het is absoluut, ja, een raadsel. Hoe op een gegeven moment dingen bij elkaar komen waardoor ze werken,
1: ja,
0: wat je wel herkent, maar hoe je dat moet creëren, dat is een soort geheim.
1: Is one-liner, om heel even bij het orgel aan te haken, one-liner, laten we zeggen, representatief voor jou manier van componeren voor orgel, of is het...
0: Dat stuk is eigenlijk ontstaan omdat er ooit een vraag was of ik iets wilde componeren voor een orgel in middentoonstemming. Ja. Middentoonstemming is natuurlijk een stemming die heel dwingend is. En zeker in mijn muziek heb ik de neiging om de toonruimte niet te beperken tot een modale schaal, maar juist te vergroten, te verwijderen. En dan zit je met zo'n stemming eigenlijk heel erg moeilijk.
1: Ja.
0: Dus ik kwam er ook helemaal niet uit eigenlijk. Tot ik dan op een gegeven moment op dat idee kwam om dat eenstemmige stuk te maken. Dat kwam eigenlijk voort uit een andere opdracht. En ik heb het later omgewerkt tot dit stuk. Wat heel goed voor die middentoonstemming. Sterker, die middentoonstemming geeft juist extra kleur aan.
1: Maar het is dus heel afhankelijk van het instrument.
0: In dit geval is
1: waarop het gespeeld is.
0: Heel bepaald, ja. Heel bepaald. Je moet echt zo'n en dit is gespeeld door Italiaanse organist Francesca Ayossa in het Orgelpark in Amsterdam, waar een soort reconstructie van een vroeg Renaissance instrument uit Nederland is gerealiseerd binnen in zo'n oude stemming. Hmm. En daar past het eigenlijk perfect op. Het is overigens een stuk wat gebaseerd is op een aantal tonen uit een Gregoriaanse hymne. Het is namelijk ooit ontstaan als opdracht voor het Nederlands Gregoriaans Festival.

0: Een opdracht is één ding natuurlijk, maar ja. wat kan inspiratie voor jou vormen? Waar kan inspiratie
1: eigenlijk kan alles zijn. Hè? Daar is ook geen afgebakend idee over te geven. Kijk, je wilt gewoon dat je aan de gang bent, dat het stuk er komt. Uit de lengte of uit de breedte. Mm-hmm. Dus is een componist ook gretig. Die wil gewoon zijn resultaat boeken. En of die nou omdat hij over de grond kruipt, of omdat hij tegen de muur slaat, of omdat hij 10 biertjes drinkt, of 10 rondjes om het huis rent. Het moet ergens gaan lopen, zou ik zeggen. En daar is geen recept voor. Probeer dat ook ik heb dat ook geprobeerd met mijn studenten, die cultuur van trial and error erin te krijgen. Mm. Ook vooral het idee dat het ook niet erg is, dat het niet meteen lukt. Dat het ook goed is om ermee te rotzooien. Ja. En ook goed is om fouten te maken en de mist in te gaan. Ja. Dus een revisie van een stuk kan juist heel dankbaar zijn, omdat je dankzij die revisie, dat je dat falen wat eerst niet lukt, dat het daarna wel lukte. Ja. Maar dat is niet zo makkelijk, want ik heb gemerkt dat de studenten vaak toch heel duidelijke ideeën hebben van een stuk moet zo'n vorm hebben. En dan zijn de klassieke vormen zijn dominant eigenlijk. Mm-hmm. Dus als er geen klassieke vorm in zit, dan zeggen ze het heeft geen vorm. Terwijl ik zeg, ja, het heeft wel vorm, alleen het is niet de vorm die lijkt op Schubert. Mm. En die modellen, die kan je wel hanteren, maar die modellen geven jou niet per definitie garantie dat het gaat werken. Zo maar zeggen. Dat is het stoeien met materie. Kijk, hier speelt ook een ander element een rol, is dat muziek is iets wat je ook maakt met elkaar. Dus het spelen, het instrumentalisme, het met elkaar ensemble spelen op instrumenten, dat zou je natuurlijk niet hebben met field recording. Nee. Snap je? Nee. En hij schreef dat stuk voor die groep in Zevenaar, Crescendo geheten. Dat zijn enthousiaste jongere mensen die met elkaar muziek maken.
0: Mm. Ja.
1: Dus dat is het sociaal aspect. Ook.
0: Ja. Even een associatieve sprong weer.
1: Ja.
0: De ritme. Een slagwerkgroep, logischerwijs, mm-hmm. daarin speelt ritme natuurlijk altijd een eminente rol. Ik hoor dat toch ook in een ander stuk van jou, mm-hmm. wat je had opgestuurd ook. Escape.
1: Mm-hmm.
0: Het is voortdurend, want het is voor 12, 13 instrumenten. Yeah. Hè? Dus het is een flink ensemble. En voortdurend lijken die partijen bij elkaar uit de pas te willen lopen.
1: Yeah.
0: Asynchroon te gaan. Is dat de escape uit de titel, dacht ik?
1: Ja, klopt. Nee, klopt. Het begint met één slagakkoord en dat akkoord valt uit elkaar. En de hele tijd blijft dat in elkaar, uit elkaar. Het is eigenlijk het onderwerp van het stuk, dat heb je ook goed gezien. Ja.
0: Ja.
1: Het is heel ritmisch. Ritmisch ook het idee van slaan. Hè. Ik zie gewoon drie elementen. Hè. Je slaat om iets in beweging te krijgen, om iets te laten resoneren. Of je strijkt, of je blaast.
0: Hmm.
1: Nu is het niet zo dat slaan dus slagwerk is en blazen klarinetten en strijken violen. Want je kan op een viool ook slaan. Hè.
0: Ja.
1: Maar die elementen, die bewegingen, dat zijn fundamentele verschillen. De muziek heeft een pneumatische kant. Of het slaan, ik weet niet hoe je dat in energie moet uitdrukken. Maar je snapt wat ik bedoel. En dat stuk, Escape, het slaan is voor mij een belangrijk idee. En in verschillende ritmes slaan, zou ik zeggen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is misschien wel een slagwerkstuk zonder slagwerk. Ja, dan zitten we nog een marimba in. Het is een soort kamerorkestje. Gespeeld destijds door Asco Ensemble, toen het nog Asco Ensemble heet. Onder leiding van Lucas Fisch destijds.

Dit is de Concertzender met Ongehoord. Het programma met onlangs verschenen nieuwe muziek. Op het label Kairos verscheen een nieuwe cd van de Amerikaanse componist Michael Hirsch, geboren in 1971, met daarop voornamelijk werken voor altviool en fagot. De uitgave bevat ook het korte, maar indrukwekkende Miserere Mei Domine uit 2022 voor sopraan, viool en fagot. In dit werk wordt de ervaring van verlies verkend. Hirsch liet zich daarbij inspireren door composities van Zweelinck en Schumann, werken die, net als zijn eigen muziek, worden gekenmerkt door een innerlijke noodzaak tot scheppen. U hoort A. Jung Hong, sopraan, William Overcash, viool, en Ben Roydell Ward, fagot.

U hoorde Miserere Mei Domine uit 2022 van de Amerikaanse componist Michael Hirsch. Recent verscheen op het Duitse label Neos het album Skies van de Duitse componist Walter Zimmermann, geboren in 1949. De uitgave bevat muziek voor solo altviool. De eerste twee tracks, beide getiteld Die Sorge geht über den Fluss, werden gecomponeerd in respectievelijk 1993 en 2000. In 2024 werd het tweede deel ingrijpend herzien. De werken zijn gebaseerd op de 220ste fabel van de Romeinse schrijver Hyginus over de oorsprong van de mens. Daarin steekt de godin Cura een rivier over en vindt aan de overkant kneedbare klei waaruit ze de eerste mens vormt. Met hulp van Jupiter wordt vervolgens leven ingeblazen in deze menselijke gestalte. De muziek reflecteert op het idee dat zorg, of cura, een wezenlijk onderdeel vormt van het menselijk bestaan. Het werk kan worden gehoord als een meditatie over kwetsbaarheid en de beperkte duur van het leven. Zimmermann liet zich daarbij inspireren door de Duitse filosoof Hans Blumenberg en diens beeld van de mens als een schipbreukeling in een wereld vol toeval. Deze existentiële onzekerheid wordt in de muziek voelbaar gemaakt door sobere lijnen en een sterke concentratie op de individuele toon. Beide delen verklanken als het ware de bewegingen van het denken, balancerend tussen orde en vrijheid. U hoort nu Die Sorge geht über den Fluss, uitgevoerd door altvioliste Julia Rebecca Adler.

aber den Hund gewünscht haben damals. Yeah.

Ave Maria, senhora.

Thank you.

Thank you.

Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari.

Goedemorgen, dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender. Met vandaag een keur aan Italiaanse componisten, zoals Benedetto Marcello en Claudio Monteverdi, om de bekendste te noemen. We beginnen bij Martino Bitti, actief tweede helft 17e tot begin 18e eeuw. Toonaangevend als violist en componist toen in Florence. Van Martino Bitti nu zijn sonate voor solo-instrument en basso continuo nummer 7 in D kleine terts. U hoort fluitist Marc Antaï en luitist Daniele Caminiti.

Ter opening van onze ochtendeditie was dit de sonate voor solo-instrument en basso continuo nummer 7 in D-klein uit begin 18e eeuw van Martino Bitti. Met fluitist Marc Antailly en luitiste Daniele Caminiti. O onuitputtelijke bron van immense vroomheid. Onder deze prachtige titel hoort er nu Psalm 50 op muziek gezet door Benedetto Marcello. 3 vocale solisten, René Jacobs, countertenor, Guy de Meij, tenor, Kurt Widmer, bas. Begeleid door Jaap Schreuder, altviool, Michael Jappe, gamba en organist Ralf Junghans. Psalm 50, op muziek gezet dus door Benedetto Marcello.

Het Italiaanse Schubert-trio speelde van Marc Enrico Bossi het trio voor piano, viool en cello nummer 2, opus 123. Voordat we hier in de ochtendeditie toekomen aan het Magnificat van Claudio Monteverdi, is hier werk uit 1927 van een ander Italiaan, Giorgio Federico Ghedini. Zijn concerto grosso voor vijf blazers en strijkorkest. Het stuk combineert barokke structuren met een eigentijdse harmonische stijl. Damian Iorio dirigeert Orchestra della Svizzera Italiana.

Dat was het Concerto Grosso voor vijf blazers en strijkorkest van Giorgio Federico Chedini. U hoorde Orchestra della Svizzera Italiana met dirigent Damian Iorio. Een Magnificat, een lofzang van Maria van Claudio Monteverdi, is geschreven voor zes stemmen en basso continuo. Tot slot van de ochtendeditie hoort u ervan een uitvoering door Bach Collegium Japan, gedirigeerd door Masaki Suzuki.

Masaaki Suzuki dirigeerde het Bach-collegium Japan in het zesstemmige Magnificat van Claudio Monteverdi, de lofzang van Maria. Het slot ook van deze ochtendeditie bij de Concertzender, deze week samengesteld door Matthijs Dekker. Bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend vanaf 7 uur zijn we er weer met een nieuwe editie. We beginnen dan met pianowerk van de Oostenrijker Robert Fuchs. Voor nu, dank dat u erbij was en graag tot morgen.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik al steeds uw aandacht vraag voor nieuwe cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat we in een tijd leven waarin de wereld wordt geconfronteerd met oorlog, polarisatie, wantrouwen en ideologische spanningen. Helaas zijn oorlogen en geopolitieke conflicten van alle tijden. De nieuwe cd Troubled Times van de Queen Six en de Rose Concert of Viols laat horen dat ook Engeland ten tijde van de renaissance werd gekenmerkt door angst, politieke druk en religieuze verdeeldheid. Onder Hendrik de VIII, Maria Tudor en Elisabeth I veranderde het geloof in Engeland voortdurend van kleur. Wat vandaag veilig was om te componeren of uit te voeren, kon morgen levensgevaarlijk blijken. Muzici moesten zich bewegen in een klimaat van censuur, spionage en wisselende loyaliteiten. Sommigen pasten zich noodgedwongen aan de macht aan, anderen weken uit naar het buitenland, verborgen religieuze boodschappen in hun muziek of balanceerden behoedzaam tussen overtuiging en overleving. In werken van onder andere William Byrd, John Tavener, Thomas Marley en Peter Phillips laten de ensembles horen hoe muziek niet alleen een vorm van schoonheid was, maar ook een schuilplaats, een verborgen taal en soms zelfs een daad van stille weerstand. Achter de verstilde polyfonie schuilt voortdurend een wereld van angst, geloofstrijd en politieke controle. Juist daarom is deze cd, vind ik, meer dan een fraai historisch programma. Troubled Times herinnert ons eraan dat moeilijke tijden van alle eeuwen zijn. Ook vandaag zoeken kunstenaars, schrijvers en muzici naar manieren om zich te verhouden tot maatschappelijke druk, conflicten en onzekerheid. De renaissance componisten op deze cd deden dat niet met pamfletten of protestliederen, maar met muziek, vol verborgen betekenissen, melancholie en spirituele kracht. Als laatste voorbeelden koos ik 3 stukken voor u uit van deze door Signum Classics uitgebrachte cd. Achtereenvolgens hoort u van Peter Phillips het motet Beata Agnes, van Richard Dearing Factum est Silentium en tot besluit van William Byrd Teach me, O Lord,

Dit waren drie stukken van de cd Troubled Times van de ensembles The Queen's Six en The Rose Concert of Viols. Achtereenvolgens hoorde u van Peter Phillips Beata Agnes van Richard Dearing Factum est Silentium en tot besluit van William Byrd Teach Me, O Lord. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor een nieuwe uitgave van het Rebel Accent van het Duitse ensemble Harmonie Universelle van de violisten Florian Deuthe en Monika Weisman. Het betreft een dubbel cd met de in 1696 in Salzburg uitgegeven bundel Armonia Artificioso Ariosa met een zevental suites van de Oostenrijkse componist Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Bieber behoort zonder twijfel tot de meest fascinerende componisten van de 17e eeuw. Hij werd geboren in 1644 in de Bohemen en werkte het grootste deel van zijn leven aan het hof van de prins aartsbisschop van Salzburg. In zijn eigen tijd stond hij bekend als een virtuoos violist van uitzonderlijk niveau, maar vooral ook als een componist met een ongekende verbeeldingskracht. Zijn muziek is technisch briljant, vaak gedurfd experimenteel en tegelijkertijd doordrenkt van lyriek en expressie. En dat blijkt opnieuw uit deze dubbel cd van het ensemble Harmonie Universelle. De verzameling Partita's uit 1696 laat een componist horen die voortdurend speelt met contrasten tussen kunstmatigheid en spontaniteit, tussen streng contrapunt en dansante elegantie. De titel alleen al zegt veel. Artificioso verwijst naar het kunstzinnige, het geraffineerde, terwijl Ariosa juist wijst op het zingende, melodische karakter van de muziek. Dat Biebers muziek op het lijf is geschreven van de leden van Harmonie Universelle, waaronder ook de luitist Eduardo Eguez en organist en clavicinist James Johnstone, kunt u zelf al luisterend naar de tweedelige partita nummer 6 uit de bundel constateren. De partita opent met een preludium, waarna een aria is te beluisteren, gevolgd door 8 variaties en een opwindende finale.

Uit de bundel Armonia Artificioso Ariosa met 7 partita's van Heinrich Ignaz Franz von Biebe hoorde u de 6e, gespeeld door het ensemble Harmonie Universelle. Het komt van een nieuwe uitgave van het label Accent. En meer over die productie leest u op de speellijst bij deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial op de website van de Concertzender. Volgend jaar wordt herdacht dat Ludwig van Beethoven 200 jaar geleden overleed. Ik verwacht hij als Beethoven-liefhebber veel plezier aan te beleven. En dat niet alleen vanwege de vele concerten die dan in het teken zullen staan van zijn muzikale nalatenschap, maar ook vanwege de cd-uitgaven die ongetwijfeld zullen verschijnen. Een interessant voorproefje daarvan is de door het label Arcana uitgebrachte tweedelige cd-set van het Quartetto alla Maniera Italiana met 6 veronderstelde strijkkwartetten van Beethoven. Het verhaal achter deze muziek is minstens zo fascinerend als de muziek zelf. In 1927, tijdens de herdenking van de 100ste sterfdag van Beethoven, vestigde de Franse muzikoloog Georges de Saint-Foix de aandacht op een anonieme verzameling van 6 strijkkwartetten. De manuscripten waren ooit eigendom van de Weense uitgever Domenico Artaria en worden tegenwoordig bewaard in de Staatsbibliotheek van Berlijn. Saint-Foix vermoedde dat het hier wel eens zou kunnen gaan om jeugdwerken van Beethoven, geschreven lang voor zijn beroemde 6 kwartetten opus 18. Volledig bewezen is die toeschrijving echter nooit en daarom zijn de werken terechtgekomen in de Beethoven-catalogus als aanhangig werk, composities waarvan het auteurschap onzeker is. Toch zijn de kwartetten generaties lang onderzoekers blijven integreren. Zijn het werkelijk vroege experimenten van de jonge Beethoven of zijn ze afkomstig van een van zijn tijdgenoten? Wat het antwoord op die vraag uiteindelijk ook zal zijn, de muziek zelf is alleszins de moeite waard. In deze wereldpremière brengt het Quartetto alla Maniera Italiana de 6 kwartetten opnieuw tot leven en daarbij baseren de muzici zich nauwkeurig op de oorspronkelijke bronnen uit Berlijn. Het resultaat is een opname die niet alleen een muzikologisch raadsel verkent, maar ook een boeiend beeld geeft van de wereld waarin de jonge Beethoven opgroeide. Als luistervoorbeeld koos ik voor u uit het strijkkwartet in S groot aanhang 2 nummer 1. Hier is het Quartetto alla Maniera Italiana.

komen verschillende Franse stijlen samen. Terwijl er tegelijkertijd al iets doorklinkt van de internationale muzikale taal die later zou worden vervolmaakt door componisten als Sylvius Leopold Weiss. Met de keuze uit de bundel Kabinet der Lauten die Egoïs voor deze cd maakte, brengt hij niet alleen een hommage aan Le Sage de Richer en de componisten die hem inspireren, maar bewijst hij tevens zijn eigen meesterschap als luidspeler. Ik laat u dan ook graag luisteren naar 5 dansen die Le Sage de Richer schreef in de toonsoort B klein. Achtereenvolgens zijn dat een bourée, menuet, gavotte, gigue en een sarabande. Hier is Eduardo Egoïs.

En met deze luidmuziek van Le Sage de Richer, gespeeld door Eduardo Eguis, komt er een einde aan de Sound, de Trumpet, Strike, de Viol van vandaag. Ik hoop dat de muziek bij u in de smaak viel. In elk geval, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Welkom bij het programma De Wandeling. Dit is de Concertzender. In de uitzending van vandaag luisteren we naar drie componisten die zich waarschijnlijk hadden gevonden in de festiviteiten van de maand juni. We beginnen met Souvenir d'un lieu cher van Piotr Ilyich Tchaïkovski, een werk vol lyriek en weemoed, en met Janine Jansen als soliste komen deze kwaliteiten volledig tot hun recht. De uitvoering is een arrangement van Alexandru Lascaille voor strijkorkest, maar met de kracht en muzikale richting van Jansen behoudt het stuk zijn kamermuziekkwaliteiten en gevoel. U hoort nu Tchaïkovski's Souvenir d'un lieu cher met Janine Jansen en het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding.

U hoorde Tchaikovsky's Souvenir d'un lieu cher met Janine Jansen en het Mahler Chamber Orchestra. Wat nu volgt zijn twee werken van de Britse componist Benjamin Britten. Het tweede strijkkwartet in C groot schreef hij in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Het werk is een indrukwekkende uitdrukking van persoonlijke expressie en weemoed en eindigt in een monumentale passacaglia. De passacaglia wordt overigens door veel kamermuziekliefhebbers gezien als een meesterwerk dat op zichzelf zou kunnen staan. Na het strijkkwartet hoort u twee korte stukken voor viool, altviool en piano, gespeeld door Isabella en Boris Faust met Alexander Melnikov aan de piano.

Dat waren twee werken van Benjamin Britten. Het tweede strijkkwartet werd uitgevoerd door het Takash-kwartet. En de twee werken voor viool, altviool en piano door Isabella en Boris Faust met Alexander Melnikov aan de piano. Tot aan het einde van het uur hoort u poëmen voor cello en piano van Aaron Copland, gespeeld door Joseph Spooner en Catherine Summerhayes. Dit was De Wandeling. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Alexander Kraft van Ermel.

Dit is de concertzender met Radio Romantica. Het komende uur kunt u luisteren naar muziek van Robert Schumann. Het schrijven van een symfonie was niet het makkelijkste werkje voor de jonge Schumann. Hij begon vaak aan een deel, maar maakte het nooit af. Na het beluisteren van een concert met de grote 9e symfonie van Schubert vond hij inspiratie. Hij is dan al 31 jaar oud. Zijn eerste symfonie kende aanvankelijk voor elk deel een motto, gebaseerd op een romantisch lentegedicht van de dichter Adolf Böttger. Maar daar zag hij toch weer vanaf. De bijnaam Lentesymfonie is gebleven. Luistert u naar de eerste symfonie van Robert Schumann, bijgenaamd Lentesymfonie, door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Er zijn 4 delen.

U hoorde de eerste symfonie van Robert Schumann, bijgenaamd Lentesymfonie, door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Het werk aan deze symfonie had Schumann enorm geïnspireerd en zonder dralen volgde opnieuw een werk voor symfonieorkest, ouverture, scherzo en finale. Hij noemde het zijn Sinfonietta, zijn kleine symfonie. Het stuk is lichter en transparanter georchestreerd dan zijn andere symfonieën en de stijl verwijst vooral naar Mendelssohn. Ook dit werk wordt nu gespeeld door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch.

Onder leiding van Wolfgang Sawallisch speelde de Staatskapelle Dresden ouverture, scherzo en finale van Robert Schumann. Ter afsluiting van Radio Romantica laten we drie delen horen uit de fantasiestukken opus 12 van Schumann. Deze korte pianostukken werden geïnspireerd door korte novellen van E.T.A. Hoffmann, de romantische schrijver die Schumann zeer na aan het hart lag. U hoort een onvergetelijke opname van Marta Argerich uit 1976. Luistert u naar Aufschwung, Warum en Grillen.

Dat waren drie delen uit de fantasiestukken Opus 12 van Robert Schumann door Marta Argerich. Dit was Radio Romantica, samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijk programma van de Concertzender met deze week muziek van Johann Sebastian Bach, vooral cantaten van hem en instrumentale stukken tussendoor. Vandaag gaan we beginnen met cantate 28, Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. In feite is dat een nieuwjaarscantate, geschreven voor de zondag na kerst, dat is vlak voor het nieuwjaar. Dat is gebeurd op 30 december 1725, die eerste uitvoering. En dan is hij dus precies tussen de Johannespassion en de Matthäuspassion in. Dat is toch wel interessant, hè? Het libretto is van de grote dominee Neumeister. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Ton Koopman met de sopraan Deborah York, de alt Bonja Bartels, de tenor Jurk Duurmüller en de bas Klaus Bertels. Het vaste viertal van Ton Koopman.

U hoorde kantaten. 28, Gottlob, Nun geht das Jahr zu Ende, een uitvoering van Don Koopman met zijn koorkest, met Deborah York, Boje Bartos, Jörg Duremüller en Klaus Mertens.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Daarin kunt u de komende 2 uur luisteren naar het Osiris-trio. In 1988 gaven jonge muzici met een passie voor kamermuziek een succesvol optreden in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Violist Peter Brunt, celliste Larissa Groeneveld en pianiste Ellen Korver vonden dit naar meer smaken en besloten samen een pianotrio te vormen. Het Osiris-trio was geboren. Al snel groeide het uit tot een toonaangevend kamermuziekensemble en in 1997 mocht het trio de prestigieuze Kersjesprijs in ontvangst nemen. Na een imposante carrière van 33 jaar, met optredens op vele podia in binnen- en buitenland, besloten de muzici dat het mooi was geweest. In de zomer van 2022 gaf het trio haar laatste concert. Sinds 1992 heeft de Concertzender regelmatig opnames gemaakt van het Osiris-trio. Daaruit selecteerden wij voor dit programma muziek van Beethoven, Smetana en Tchaikovsky. Luistert u om te beginnen naar het Aartshertog-trio dat Ludwig van Beethoven in 1811 voltooide en opdroeg aan zijn leerling, vriend en mecenas Aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Het werk heeft 4 delen. Allegro moderato, scherzo, andante cantabile en finale. Hier is het Osiris-trio.

Peter Brunt, viool, Larissa Groeneveld, cello en Ellen Korver, piano, speelde het trio in Besgroot opus 97 van Ludwig van Beethoven, beter bekend als het Aartshertog Trio. De opname werd gemaakt door Sabrina Terhorst en dat deed ze op zaterdagmiddag 23 maart 2019 tijdens een optreden van het Osiris Trio in het Crucius Museum, een voormalig stoomgemaal. We verlaten de Haarlemmermeerpolder en verplaatsen ons zo'n 200 kilometer zuidoostwaarts naar een ander rijksmonument, Abdij Rolduc, aan de rand van Kerkrade. Daar speelde het Osiris Trio op 20 augustus 2021 het pianotrio in G-klein van Beatrice Smetana. Hij componeerde dit driedelige stuk in de herfst van 1855 ter nagedachtenis aan zijn dochtertje, Petrischka, die enkele maanden eerder op 4-jarige leeftijd was overleden aan roodvonk. U hoort dit aangrijpende werk nu in een uitvoering door het Osiris Trio.

Peter Brunt, viool, Larissa Groeneveld, cello en Ellen Korver, piano, speelden het pianotrio uit 1882 van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. De opname die plaatsvond op vrijdag 16 augustus 2019 in de Aula Minor van Abdij Rolduc in Kerkrade werd voor de Concertzender gemaakt en geproduceerd door Kees van de Wiel. Tot zover deze aflevering van Concertzender Live, die geheel gewijd was aan het Osiris-trio. Samenstelling was in handen van Matthijs Dekker. Alle informatie over deze uitzending is terug te vinden in de programmagids, op onze website www.concertzender.nl en in de app.

big in place.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sam de Jong. Graag tot een volgende keer.

0: Ja, welkom weer bij Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver en ik heb meteen een vraag voor jullie. Wie kent dit nog?
1: Zeg eens A.
0: De oudere generatie denk ik wel en de jongeren onder ons misschien niet. Maar waarom laat ik dit horen? Nou, herinneren jullie dit ook nog aan het einde van een aflevering?

Ja, dat is een van Nederlands beste gitaristen, durf ik wel te zeggen. Dat is Eef Albers. En we gaan deze uitzending veel aandacht aan hem besteden. Want ja, dat verdient hij. Hij is helaas niet heel beroemd, maar misschien na deze uitzending wel. We gaan even terug naar 1977, naar zijn eerste album Blue Capricorn. En we gaan twee nummers beluisteren. Could It Be Magic en Feel Like Making Love. Ik moet je even waarschuwen, je hoort wat gekraak, want het komt van een plaat vandaan. Dus als je dat hoort, dan... nou ja, dat hoort dus zo. Helaas kan ik geen betere versie vinden. En luister ook naar, ja, naar die geweldige solo's die Eef pakt. Het is nog een beetje zoetsappig, want je hoort strijkers en mooie arrangementen. Maar de dingen die Eef daarover speelt zijn echt helemaal te gek. Dit is Could It Be Magic en Feel Like Making Love.

je hoort pop, je hoort blues, je hoort jazz. Alles vermengt even door elkaar en dat is later alleen maar meer geworden. Hij is ook op een oude Fender Stratocaster gaan spelen uit de jaren 60. En dan hoor je in een jazz standards de mooie jazz licks. En dan hoor je ook ineens een Jimi Hendrix citaat voorbij komen. Het is heel bijzonder. Daarover misschien nog later meer. Maar we gaan eerst naar een album uit 1981. Dat is het album Skyrider. En we gaan twee nummers beluisteren. Ook Skyrider genaamd en Brown Eyes. Misschien interessant, we horen ook op piano Rob van den Broek, op bas Wim Asset en op drums Gary Brown. Dus nu twee nummers van het album Skyrider van Eve Albers.

Ja, en hier hoor je duidelijk ook de rock-invloeden, de scheurende gitaar, de Fender Stratocaster en Eve die helemaal losgaat. Maar ook het benoemen waard en de mooie composities die Eve schrijft. En we gaan ook verder met twee composities van Eve. Dat is Pyramids en Flamingo's Dance. En die komen van het album Pyramids. En we horen verder op bas Peter van Straten, op drums Leon Klaassen, flugelhoorn Ak van Rooyen en op piano Hans Vromans. Eve heeft later ook gespeeld bij Focus trouwens, dus heeft Jan Akkerman vervangen. Hij kon ook een keer Mike Stern vervangen, heb ik gehoord. Ik weet niet helemaal precies hoe dat is afgelopen. Maar later nog even meer daarover. We gaan eerst even luisteren naar Pyramids en Flamingo's Dance.

Ja, nogmaals even, wat een mooie composities schrijft Eve. En ik weet ook dat hij een groot fan is van moderne klassieke muziek, van Bartok. En ja, dat soort dingen hoor je ook terug. Mooie harmonieën en nou ja, het zit allemaal heel goed in elkaar. En het is ook best wel ingewikkeld, weet ik uit ervaring. Maar we gaan even naar Focus, want daar heeft Eve ook even bij gespeeld. En er is een nummer dat heet Song for Eve. Ik kan helaas niet alle informatie terugvinden, maar volgens mij is dit dus een studioopname van Eve met Focus. Dus Thijs van Leer op Hammond onder andere. En nogmaals, dit nummer heet Song for Eve.

Ja, dat doet me denken aan, volgens mij begin 2000, er was een week van live muziek in de Pompoen. Dat was een jazzclub in Amsterdam en de hele week speelde Eve daar met band. Volgens mij onder andere David en Maris Owens op bas, Karel Boulet op piano denk ik, drums weet ik niet meer. Maar Eve speelde daar iedere avond en ik was daar volgens mij ook iedere avond bij. En er was één avond, weet ik nog, dat ga ik ook nooit meer vergeten. Dat was zo intens dat Eve, ik weet niet wat er gebeurde, maar hij ging maar door met soleren en mooie dingen spelen. En ja, dat was echt heel bijzonder. Ik weet ook nog dat er iemand naast me zat, die is gewoon even weggelopen omdat het gewoon te intens was. Het was echt heel heftig om dat mee te maken. Maar toch op een hele goede manier, op een mooie manier. Om te zien dat muziek zo binnen kan komen. Dus dat was echt een hele mooie avond. En dat was echt een van de momenten die ik, wat ik al zei, dat vergeet ik nooit meer. En dat is het bijzondere van Eve Albers ook, dat hij zo ver kon gaan in het muziek maken. We gaan even verder nu met een wat oudere opname. Ik denk dat dit een opname is van de Sky Masters, want daar heeft hij ook bij gespeeld. Het is in ieder geval een oude standard, record daarmee. En ik kan horen dat even ook goed thuis was in de Latin muziek. Dus we gaan nu even luisteren naar Record daarmee.

erbij toen aan hem gevraagd werd van Eef, hoe schrijf jij je nummers? En toen zei hij, het is alsof je in de mist loopt en in de verte denk je dat je een boom ziet staan, maar als je dichterbij komt, blijkt hij toch een paard te zijn. Dus, daar laat ik het even bij. We sluiten af met een nummer uit het radioprogramma Session en het nummer is Bolivia. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Welkom luisteraar. U luistert naar het programma Musicians Corner met vandaag als gast Ben van der Dungen over John Coltrane op de Concertzender. John Coltrane behoeft geen introductie. Precies als Miles Davis werd hij 100 jaar geleden geboren. De Concertzender gedenkt beide muzikanten gedurende het jaar 2026. En in deze uitzending vertelt saxofonist Ben van der Dungen over John Coltrane en over de invloed die hij over de hele wereld had. Ben van der Dungen is een Nederlandse jazz-saxofonist, muziekdocent, componist, producer en podcastmaker. Hij studeerde in 1988 cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Al voordien startte hij met zijn studiegenoot trompetist Jarmo Hoogendijk het quintet waarmee ze in 1985 de NOS Meervaart Jazzprijs kregen. In 1987 kreeg hij de Nicolai Award van het Koninklijke Conservatorium. Hij vervolgde zijn studie in New York, Cuba, Colombia en India. Eind jaren 80 maakte hij een aantal albums met pianist en bandleider Rob van Bavel. Speelde samen met internationale muzici, onder andere Mo Waldron, Woody Shaw, Armando Peraza en Nicky Marrero. Sinds 1991 geeft hij les aan het niet-koninklijk Rotterdams Codart Conservatorium. Hij schreef onder andere voor zijn leerlingen de zakelijke handleiding voor muzici. En hij produceerde een aantal muziekproducties, eerbetonen aan respectievelijk Miles Davis en Louis Armstrong, genaamd Miles en Louis. Sinds eind jaren 2010 is hij zich gaan toeleggen op vertegenwoordiging van muzici bij Buma Stemra en de vakvereniging voor jazzmuzici BIMPRO. Hij is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Podiumplan voor jazzmuzici en muziekpodia. Hij maakte podcasts over jazz bij de Concertzender en die heet Dansen en de Blues. Over muziek. In Den Haag tenslotte is hij betrokken bij het podium De Nieuwe Kamer. Welkom Ben.
1: Hey, welkom.
0: We gaan het hebben over een van je favorieten, mag ik zeggen.
1: Ja.
0: En we beginnen meteen met het eerste nummer en dat heet The Feeling of Jazz. John Coltrane en Duke Ellington samen.

0: John Coltrane en Duke Ellington in The Feeling of Jazz. Iets heel bijzonders. Ben, wat hebben we hier gehoord?
1: Je hebt hier zitten luisteren naar Coltrane met zijn kwartet, Jimmy Garrison en Elvin Jones op drums. En daar zat natuurlijk niet Mokko Tyner bij voor de geoefende luisteraar, maar er zat Duke Ellington zat erbij.
0: Als pianist.
1: Ja, een pianist. Dus dat is eigenlijk in zijn hij heeft zijn hele leven met veel verschillende soorten mensen platen opgenomen. En ik vond deze zo leuk en ook met de titel. Omdat je moet voorstellen dat Duke Ellington is een man van de begintijd. He, eind 1920 zat hij met zijn orkest in de Cotton Club in New York. Dus die was zeg maar bij het ontstaan van de muziek. En in de 60e jaren, hij heeft een hele lange track record. Weet je, hij heeft tot en met 60 jaar is hij vreselijk actief geweest. En Coltrane, luidt eigenlijk een nieuwe periode in de jazzmuziek. En dan zie je dus gewoon dat dat eigenlijk perfect bij elkaar kan bestaan. En dat kan ook nog tot een heel mooi resultaat komen. Je hoort eigenlijk het respect tussen die twee mensen hoor je. He, ze zitten elkaar niet in de weg. En ze kunnen eigenlijk ook precies datgene doen wat ze moeten doen. He, zoals wie ze zijn. Ik bedoel, ze hoeven zich niet aan te passen. Ze zijn niet van de dienstverlening, om het zo maar te zeggen.
0: Nee.
1: Dat vind ik echt heel mooi. Dat je kan zien in de jazzmuziek dat oud en nieuw. En zelfs niet alleen in leeftijd, maar ook in opvattingen, genres. He, van, ik bedoel, je begint in de 20, 30 jaren. Dan heb je toch een andere rugzak dan Coltrane in die tijd. En dat vind ik er eigenlijk heel mooi aan. Dat je in jazzmuziek, dat je ziet dat het is toch een soort community op dat moment. En dat die mensen in staat zijn om ook elkaar zo te vinden. À la minuut. Want het wordt natuurlijk gewoon in de studio wordt afgesproken. En dan schudden ze de hand en dan gaat die tape lopen. En dan gebeurt het. Dus er zit heel weinig voorbereidingstijd aan vast. Dan vind ik het mooi. En dat is eigenlijk is precies mooi. De feeling of jazz, hoe ik het ervaar.
0: Oké. We gaan naar Giant Steps. Nou ja, een van de bekendste albums en stukken van Coltrane. Een hele andere tijd. En we gaan er zo meteen wat over praten. John Coltrane, begeleid door Timmy Flanagan, Paul Chambers op bas en Art Taylor op drums.

0: John Coltrane Giant Steps een bom in de muziekgeschiedenis, kan ik het zo zeggen?
1: In de jazzmuziek zeker. Zeker in die tijd. Ik bedoel, het was... Giant Steps is een plaat op zijn eigen naam. Eigenlijk nog voor het hele gebeuren met zijn echte vaste band. En hij had al eerder natuurlijk een paar platen gemaakt. Blue Train is natuurlijk heel bekend. Soul Train. Maar hier was hij bezig met een... Coltrane is altijd een onderzoeker geweest. Ook in de zin van misschien wel zelfs een wetenschapper, als je het zo ziet. Hè? Dat hij echt gaat kijken van, wat is er allemaal nog meer mogelijk harmonisch? En je moet voorstellen, in zijn eerste periode, dat is een periode die wordt gekenmerkt zeg maar, door ja, de hardbop, zeg maar. En de
0: erfenis van Charlie Parker.
1: Ja, en het vervolg daarvan. En... Dat betekent dus eigenlijk dat je op harmonie zeg maar allerlei lijnen verzint, hè, of studeert. En daar was hij vrij extreem in. En als je dan naar Blue Train luistert, zie je dat hij dat helemaal oprekt tot de max. En op een gegeven moment komt hij toch tot een soort moment dat hij op een andere manier naar die harmonie gaat kijken. Dit is eigenlijk een soort oefening. Het is wel een stuk, maar hij heeft met dit gegeven, laat ik het heel even kort uitleggen, dan weet je waar je naar luistert. Het is een onderverdeling van het octaaf in drie gelijke delen. Hè? Dus als je dan krijg je eigenlijk drie tonaliteiten, C, E en As. En daar gaat hij dan mee aan de slag. En dat moduleert in een heel kort tijdsbestek. Als je naar dit nummer kijkt, er zijn 16 maten. En de eerste 8 maten verandert het per maat. De tonaliteit, eigenlijk al halverwege de maat, hè, omdat de dominant zeg maar op het tweede gedeelte van die maat begint. Nou, anyway, en dat loopt dan af naar beneden. En zo zie je ook in die melodie. En dat loopt zo rustig naar beneden. Dan komt hij langs al die tonaliteiten, die drie. En het tweede gedeelte, als die 8 maten die omhoog gaan, dan loopt het eigenlijk oplopend. En dan heb je 2 maten de tijd. Dat betekent dus dat het anders is dan de gemiddelde standard of tune.
0: Die heel vaak toch een soort zelfde...
1: Ja, in een toonsoort blijven. Of dan gaan ze naar de vierde trap. Of ze moduleren in de bridge. Of weet ik veel wat. Maar dit is wel echt... En je hebt weinig tijd. Dus je bent eigenlijk in je beperktheid. En vaak ook in een snel tempi.
0: Ja.
1: Hè, zoals Giant Step, Fifth House of 26-2, Countdown. Dat zijn allemaal stukken die zeg maar gebaseerd zijn op dit principe.
0: Ja.
1: En kijk, je hoort ook aan Tommy Flanagan. Die krijgt waarschijnlijk voor het eerst voor zijn snuffert die changes. Dat is zeg maar de harmonische progressie. Ja, die heeft natuurlijk wel enige moeite mee. Terwijl je de elegantie en de fluency van Coltrane en de perfectheid, hoe die daar... ik bedoel, weet je wel, doorheen fietst.
0: Er zit geen foutje in, hè?
1: Nee, er zit echt, ik bedoel, dit is ook studiemateriaal. En ik bedoel, het zijn 12 chorussen waar je gewoon eigenlijk... een chorus is zeg maar 1 keer het rondje.
0: Ja.
1: 12 keer doet hij dat. En dan, de perfectie daarvan is eigenlijk briljant.
0: En hij heeft dit zelf uiteraard wel gestudeerd.
1: En die man die was, ik denk dat hij zo de verhalen, als je het moet geloven, die studeerde ongeveer 8-9 uur per dag.
0: Ja, s'nachts ook nog. Ongeveer.
1: Ja, en ook nog in de pauzes en waar dan ook. Ja. En dus hij zal wel een soort autistische grondslag.
0: Maar dat geeft niet, want het is prachtige muziek uit tevoorschijn gekomen. Je zei net...
1: Het is een ingewikkeld verhaal, maar ik hoop dat het toch begrijpelijk is.
0: Ik denk dat het behoorlijk begrijpelijk is. Okay. Je zei net, het is studiemateriaal. Betekent dat jij ook dit aan je leerlingen geeft?
1: Ja, het is zo, je moet het zien. Kijk, nu het allemaal bekend is, hè, het is allemaal geanalyseerd en iedereen heeft het 100 keer opgeschreven en er zijn allerlei variaties over. Is het natuurlijk perfect studiemateriaal voor een bepaalde, je kan het gebruiken voor articulatieoefeningen bijvoorbeeld, maar ook het harmonische begrip, het is wel echt, als je tenor speelt, moet het op een gegeven moment toch wel een keertje voorbij zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat het nou een must is dat je het helemaal perfect hoeft te spelen, maar het hoort wel bij je muzikale opvoeding als tenorist, vind ik. Maar goed, wie ben ik?
0: Zijn er ook mensen die zich eraan wagen op het podium?
1: Zeker, aan dit stuk? Tuurlijk. Maar daarom zei ik dat het een soort oefening is. Je hebt weinig mogelijkheden voor samenspel. Hè? Is dat de tempo natuurlijk al. Je zit eigenlijk in een soort achtbaan naar beneden. Je gaat met een razende vaart, weet je wel, op de zwarte piste naar beneden. Dat betekent dus gewoon dat je. Ja, het samenspel, hè, de interactie, daar is eigenlijk geen sprake van.
0: Heel duidelijk. Ja. Het volgende stuk, Little Old Lady.

0: Little Old Lady uit 1959. Ben.
1: Ja, hij is opgenomen in 1959. Hij kwam eigenlijk later uit. Maar in 1959 zat hij waarschijnlijk nog in de eindfase van dat Miles Davis sextet. Vandaar dat hij ook deze ritmesectie, die komt daar ook vandaan. Jimmy Cobb en Paul Chambers en Winter Kelly. Ja, het is echt een bijzondere plaat, vind ik ook. Vooral vanwege de kracht die hij uitstraalt muzikaal. Het is, bedoel, hij overblaast zich eigenlijk niet. Ik bedoel, hij verliest zich niet in dingen. Het is een heel stabiele Coltrane die op elk stuk eigenlijk ja, een soort concept qua hoe die daarop speelt. Eigenlijk blijkbaar voor hemzelf heel duidelijk heeft vormgegeven. Wat eigenlijk leidt tot een heel ja, soort innerlijke krachten die je hoort, vind ik. Hè. Dat heeft ook te maken met het gebruik van hoe die, zeg maar, het vocabulaire gebruikt. Hè. Dat is de lijnen, de melodieën die je verzint over die akkoorden. Die zijn eigenlijk zo krachtig ook, omdat het eigenlijk gebaseerd is op een soort ja. Ik zou het eigenlijk haast kunnen omschrijven als een soort zuivere diatoniek. Dus heel erg in de toonladder. Als hij iets anders speelt, dan heeft hij eigenlijk een vervangende of een substituut harmonie. Een vervangende harmonie, wat hij eigenlijk veel gebruikt. En in tegenstelling tot, zeg maar, veel tenoristen uit de hardbop, die toch meer vanuit die bebop kwamen, laat ik het zo zeggen. Waardoor je eigenlijk een andere vocabulaire hebt. Met veel meer chromatiek erin. Omspelingen, passeernoten. Waardoor het eigenlijk toch een minder, laat ik zeggen, zo'n duidelijke vorm krijgt. Hè?
0: En
1: Dit is zo.
0: melodisch ook
1: Ja,
0: waarschijnlijk.
1: dit is nou, het is een andere vorm van melodie, maar ik vind het zo krachtig. Het feit dat je gewoon zo goed in de diatoniek kan spelen en het zo krachtig maakt, in combinatie met dat geluid,
0: Ja.
1: in combinatie met de articulatie. De articulatie is eigenlijk de tong die je, zeg maar, op het riet plaatst op het moment dat je een noot aanzet of niet. Hij articuleert eigenlijk bijna alles. En dat maakt het zo krachtig. Het is qua time ijzersterk. Het geluid is, ja, vind ik, van een schoonheid. Ja, het is net of de zon gaat schijnen eigenlijk. Hè?
0: Er zijn
1: Ja, dat, zo zie ik het een beetje. Dus ja, en bovendien vind ik het een heel elegant, leuk stukje.
0: ik hoor wel mensen zeggen dat die Coltrane, Coltrane's toon en Coltrane's geluid, maar dus ook seks en toon, dat ze dat uit duizenden herkennen. Is dat voor jou ook zo?
1: Ja, helemaal. Dat is, het is, ik heb eigenlijk heel weinig mensen gehoord die dat ook echt zo
0: Die
1: in de
0: dat
1: buurt kunnen
0: inhalen,
1: komen.
0: ja.
1: Maar dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee.
1: De bedoeling is natuurlijk dat je door die man laat inspireren. Maar zijn geluid heeft misschien ook wel iets te maken met zijn hele karakteristiek. En dat hij heeft altijd als je zijn geschiedenis kent, hij komt uit een predikantenfamilie en later is hij natuurlijk heel erg in de heren terechtgekomen. Ook muzikaal, een bepaalde link. De preaching-achtige kwaliteit die hij heeft, hè, van dat geluid. Je moet natuurlijk toch een soort dictie hebben, weet je wel, dat je van luister naar mij als je op de. Op de, zeg maar, op het podium in een kerk, hoe heet
0: Ja,
1: dat? De kansel.
0: ja,
1: Ja,
0: ja,
1: staat.
0: ja, ja,
1: Een
0: ja,
1: podium moet je maar,
0: ja.
1: het is wel. Maar goed, anyway. Dus je moet wel een soort preaching-achtige kwaliteit hebben in dat geluid. En dat
0: Ja,
1: heeft hij.
0: ja.
1: En dat heeft hij eigenlijk, ja, dat heeft hij van nature al gehad. Want
0: Ja.
1: ik heb wel eens een plaat van hem uit 1949. Dat was een witte opname dat hij bij Dizzy speelde. Daar speelde hij ook een tijdje bij. En dan hoor je toch nog steeds gelijk Coltrane, maar dan wel een beetje geïnspireerd door Dexter Gordon. En ik heb ook opnames nog eerder dat hij alt speelt bij de Gene Ammons. Die had een big band. En dan hoor je hem eigenlijk soleren op alt en dan hoor je eigenlijk gewoon een soort tenor die te hoog staat afgesteld.
0: Ja. We gaan door met een stuk wat je meer misschien politiek zou kunnen benoemen. Dat is het stuk Alabama.

0: van het album The Gentle Side of John Coltrane, het stuk Alabama. Bijzondere titel, Ben.
1: Ja, The Gentle Side is waarschijnlijk een verzamelplaat van weet ik van wat. En, of The Gentle, ja, hij speelt het heel ingetogen. Dit zegt halverwege de 60e jaren toch wel een andere sound dan dat we net horen. Hè. Dat was in eind 50 jaar, begin 60. En het heeft natuurlijk ook een hele, een thematiek. Het is, dat stuk is er niet voor niks. Het is, hij heeft dat gemaakt en gespeeld en opgenomen om als een soort eerbetoon, of misschien wel protest, daar ben ik eigenlijk niet zeker van, eerbetoon aan de slachtoffers van een moordpartij in Alabama. Dat waren kinderen en die werden door de Ku Klux Klan, maar in ieder geval mensen die, dat was natuurlijk een het is een vrij racistische samenleving in het zuiden van Amerika, zeker in die tijd.
0: En was het toen zeker, ja.
1: Ja, en dat, misschien is dat nog wel steeds zo, maar ik bedoel, toen was het heel uitgesproken. En er was een hele golf van zwarte emancipatie met Martin Luther King en Malcolm X. En het is niet zo dat Coltrane nou een activist was in de zin van, zoals Abby Lincoln of Max Roach was, maar het is wel zo dat hij zich daar wel in het kamp zat van de zwarte emancipatiebeweging. En daar dat heeft hij toch wel muzikaal op vele vlakken laten horen. En daar is dit dus een voorbeeld van.
0: Het is echt een eerbetoon, lijkt mij.
1: Ja, het is een eerbetoon en ter nagedachtenis en misschien ook wel aan de gruwelijkheid van het rassentegenstelling in het zuiden.
0: Ja, ja.
1: En op een gegeven moment wil de zwarte bevolking er is een hele golf van emancipatie en protest en activisme. En dat roept weerstand op. En er is zelfs een opname van op tv gemaakt. Dus hij heeft er wel een effect mee.
0: Ja.
1: En ik moet ook je hoort dit ook met het echte, met het Coltrane kwartet, om het zo maar te noemen. Hè. Met McCoy Tyner, Elvin Jones en Jimmy Garrison. Dat is echt zijn band. Dat zegt altijd, ja, in zijn hele periode is dat misschien wel zijn echte grootste band. Daar doet hij dit mee. En het is ook een soort, toch weer kom ik weer op die preaching-achtige kwaliteit van hem. Hij speelt hier een vrij eenvoudige melodie. Hè. Het is steeds C-mineur, dus modaal. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je één tooncentrum hebt. En normaal gesproken gebeurt er dan van alles en nog wat, maar hij blijft heel zuiver, blijft hij toch in die rond die C-mineur zitten. En dat hij heeft eigenlijk heel weinig notenmateriaal nodig om heel veel te vertellen.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk het mooie van het soortelijk gewicht van zijn muzikaliteit is zo enorm dat je eigenlijk, als je er naar luistert, ik heb wel eens een keertje naar Psalm, dat is het vierde deel van een suite die hij heeft geschreven van Love Supreme, en dan zit je naar te luisteren en denk je van hoe faceert hij dat? Het is eigenlijk zo'n enorme aparte manier van het fraseren en de soort innerlijke rust die het uitstraalt. Mm. Hè? En dat geeft het zo ongelooflijke kracht. Ja. En hij later kwam ik erachter dat hij een gedicht had gemaakt en dat op de lessenaar had gezet. En dan hij speelt dat gedicht. Dus hij fraseert aan de hand van poëzie.
0: Ja,
1: dus ik weet niet hoe hij dit gedaan heeft. Ja. Hè? Dat vertelt het verhaal niet. Maar nee. Het is niet iemand die zomaar eventjes daar gaat staan en dus bijna alles wat hij heeft gedaan, dat is zwaar voorbereid en over nagedacht en ingestudeerd.
0: En ook beïnvloed door buitenaf. Het volgende nummer is een nummer, ik neem aan, opgedragen aan een vrouw.
1: Ah ja.
0: En het heet Naima.

0: Naima van het gelijknamige album Naima.
1: Naima. Dat is de eerste vrouw waar hij mee is geweest. En zijn tweede vrouw is Alice Coltrane. Dat heeft hij op een gegeven moment, denk ik, dat hij... ja, dat was natuurlijk een ander soort type vrouw dan Naima. Daar is eigenlijk weinig over bekend. Behalve in Chasing the Train staat dat hij op een gegeven moment thuis kwam. En dat is, Chasing the Train is een van de biografieën van... Dat hij thuis kwam en dat hij zei tegen Naima, I think it's time for a change. En dat was het. Ja, dus ik denk ook wel dat hij wat dat betreft, ja, weet ik daar eigenlijk te weinig van om daarover in, op in te gaan. Maar
0: nou,
1: dat
0: je
1: is,
0: zegt het heel aardig, maar...
1: Ja, nou ja, kijk, Naima, voor mij is het vooral een enorme schoonheid in het stuk. Als je naar dit stuk luistert, hè, dat natuurlijk een soort ballettempo, hoor je eigenlijk een soort pedal. Je hebt een A-gedeelte en een B-gedeelte. De A-A-B-A. En in het A-gedeelte hoor je één lange pedalnoot met daar overheen allerlei akkoorden die zeg maar...
0: En een pedalnoot, dat zou je het Nederlands pedaal.
1: Ja, zeg maar de grondnoot, de hoe moet je dat zeggen? De noot, de root noot. En daar overheen heeft hij allerlei klankvelden. Dus op een gegeven moment, dat begint, is een S. Om zeg maar eventjes...
0: technisch.
1: Ja. Nou, dan heeft hij daar een aantal akkoorden over. En dan... ja, het blijft gewoon hangen. En in de bridge... komt er eigenlijk een soort... ja, laat ik zeggen... modelleert hij naar Bes toe. En dan zijn die akkoorden wat indringender. Hè, dat zijn wat weerbarstige liggingen. Dus je hebt dus... Ik zal niet te veel in details gaan, maar dat betekent, en daarna komt hij weer terug, zeg maar, naar een, ja, ik vind het, deze compositie vind ik wel een soort warme douche, om het eigenlijk. Het is zo, het heeft zoveel dichterlijkheid in zich. En ja, ik moet zeggen dat ik dit wel misschien wel een van zijn mooiste composities vind.
0: Maar waarschijnlijk niet een van zijn bekendste composities.
1: Ik denk wel dat hij heeft het... Kijk, zoals Blue Train en Giant Steps, waar we het net over gehad hadden. Dat speelt hij in een korte periode. Dit staat eigenlijk... De eerste opname staat volgens mij op Giant Steps. Of ik moet me vergissen. Iets in die periode, dus 58, 59. En hij heeft het eigenlijk heel vaak op live concerten gespeeld. Dus het blijft een onderdeel van zijn repertoire.
0: Ja, ja.
1: En dan zie je eigenlijk ook dat hij daar het levert hem een bepaalde vrijheid op. Op een gegeven moment kan hij ook, als je een normale ballad speelt, hè, dan ga je dus in die harmonie en je zorgt dat je in het ritme blijft en je bent wel wat vrijer. Maar op een gegeven moment, als je naar live opnames hoort, luistert van dit stuk, in een latere tijdsperiode, dan breekt echt de pleuris uit. Dan wordt dat stuk zeg maar aan stukken gescheurd, om het zomaar te zeggen. En dan heeft hij al zijn harmonische vaardigheden en zijn technische vaardigheden, die laat hij daar dan op los.
0: Ja.
1: Dat zijn een soort velden van noten.
0: Ja.
1: Dat noemt hij dan sheets of sound. En die gaan er dan helemaal zo... Hij studeerde bijvoorbeeld harp etudes om dat helemaal goed te perfectioneren.
0: Ja.
1: En nou goed, dan is het zeg maar een tool geworden voor hem. En dan is het eigenlijk niet meer een ballad die opgedragen heeft aan zijn eerste vrouw.
0: Ja, ja. Dan A Love Supreme. We gaan eerst luisteren en dan daarna erover praten.
1: Ja.

U hoorde zojuist Spiegel im Spiegel en Summa van Arvo Pärt. Hoewel Pärt vaak wordt gezien als een unieke figuur binnen de hedendaagse muziek, staat hij niet helemaal op zichzelf. Vanaf de jaren 70 ontstond er onder verschillende componisten een behoefte om afstand te nemen van de extreme complexiteit die in sommige avant-gardistische stromingen was ontstaan. Componisten gingen destijds op zoek naar een directere vorm van emotionele zeggingskracht en probeerden dit te bereiken door middel van heldere en behapbare melodielijnen. Een goed voorbeeld van deze trend is de Letse componist Petris Vasks. Ook in zijn muziek spelen spiritualiteit en een sterke verbondenheid een belangrijke rol. Zijn werken hebben vaak wel een grotere dramatische spanning dan die van Pärt. Het nu volgende Musica Dolorosa is de verklanking van een klaagzang die de pijn vertolkt die het Letse volk ervoer onder de bezetting van de Sovjets. Het Münchner Rundfunkorchester staat onder leiding van Ivan Repusic.

Dat was Musica Dolorosa van Peteris Vasks door het Münchner Rundfunkorchester onder leiding van Ivan Repusic. We besluiten de aflevering met nog een componist die vaak in dezelfde adem wordt genoemd als Vasks en Pert, Henryk Górecki. Net als Pert vond hij een persoonlijke weg waarin eenvoud en expressiviteit de rode draad vormen. De Poolse componist werd geboren in 1933 en begon zijn carrière, net zoals Pert, met werken die sterk beïnvloed waren door de naoorlogse avant-garde. In de loop der jaren ontwikkelde hij een meer toegankelijke stijl, waarin de focus kwam te liggen op langzame ontwikkelingen en heldere harmonieën. Ook bij Górecki speelt grote emotionele zeggingskracht een grote rol. Zo verwierf hij wereldwijd bekendheid met zijn derde symfonie, ook wel de symfonie van de treurliederen genoemd. Die laten we niet horen, maar hier zijn tot slot drie werken in oude stijl van Henryk Górecki, in een uitvoering door Kamerorkest I Fiamminghi onder leiding van Rudolf Werten.

Met deze drie werken in oude stijl van Henryk Gorecki besloten we deze aflevering van Bij de Tijd, die ditmaal voor u werd samengesteld door Alexander Kostas. Voor alle titels verwijzen we u graag naar de website van de concertzender of de app.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending is dat een concert dat op 3 mei 2026 werd gegeven door de Vrienden van de Kamermuziek. Plaats van handeling was De Duif in Amsterdam. De vrienden starten met de Metamorphoses nummer 1 en 2. En dat zijn composities voor solo piano van de Amerikaanse minimalist Philip Glass. Hij schreef ze in 1988 en ze worden zometeen gespeeld door Lestari Scholtes. De metamorfosen zijn geïnspireerd door Franz Kafka's beroemde novelle De Gedaanteverwisseling, die Verwandlung. Beide stukken laten de kenmerkende, hypnotiserende, repetitieve patronen van Glass horen, terwijl ze ieder toch een iets andere emotionele sfeer en structurele opzet hebben.

Dat waren twee metamorfosen van Philip Glass, gespeeld door pianiste Lestari Scholtes. In de tweede metamorfose hoorde u ook violist Eduardo Paredes Crespo. Hierna volgde iets heel anders, het beroemde forellenquintet van Franz Schubert, met in het vierde deel een romantische verbeelding van kwikzilverige forellen in een spetterende beek. Het quintet wordt uitgevoerd door Eduardo Paredes Crespo viool, Emlyn Stam altviool, Willem Stam cello, Sascha Witteveen contrabas en Lestari Scholtes piano.

Dat was het pianoquintet in A groot, Deutsch 667, het beroemde Forellenquintet van Franz Schubert, gespeeld door de vrienden van de kamermuziek. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Hans Jansen. Het Rietveld Ensemble gaf op 12 april 2026 een concert in het gebouw van de Utrechtse muziekschool, DUMS. Het gebouw staat er weliswaar nog, maar de gemeentelijke muziekschool is helaas opgeheven in 2025. Het concert begon met een wereldpremière, namelijk Lenteliefde, van de componist Barry Krom. Krom is een jonge Nederlandse componist die op dit moment studeert aan het Utrechtse Conservatorium. U hoort Elizabeth Perry viool, Richard Wolff altviool, Matthias Negele cello, Nancy Braithwaite klarinet en vooral Henry Kelder piano. En na de Lenteliefde gingen ze in triovorm verder met het trio voor klarinet, altviool en piano van Jean Francais.

Dat was het laatste werk in deze uitzending van Concertzender Live Nieuw Klassiek. Het pianokwartet in C klein van Richard Strauss. Uitgevoerd door de leden van het Rietveld Ensemble, aangevuld met Henri Kelder op piano. Gegevens over de uitgevoerde werken kunt u terugvinden op de website van de Concertzender en natuurlijk ook in de app. Dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Ongehoord, ons wekelijks programma met onlangs verschenen nieuwe muziek. De bijna 90-jarige Steve Reich is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Amerikaanse minimal music. Zijn motorisch voortstuwende muziek vroeg om gespecialiseerde uitvoerders. Daarom werd zijn werk lange tijd uitgevoerd door zijn eigen ensemble, Steve Reich and Musicians. Ook de groep van de Schotse slagwerker Colin Curry heeft zich toegelegd op de muziek van Reich. Dit ensemble werd in 2006 opgericht ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de componist, die tijdens de BBC Proms werd gevierd. Het vierde album van de Colin Curry Group, verschenen op het eigen label van het ensemble, valt mooi samen met zowel Reich's naderende 90ste verjaardag als het 20-jarig bestaan van de groep. Het programma bestaat uit werken voor 6 of 2x6 muzici, wat de albumtitel The Sextets verklaart. U hoort nu Reich's sextet voor 2 piano's, 2 synthesizers, 2 marimba's en 2 vibrafoons, uitgevoerd door de Colin Curry Group.

Dat was Sextet voor twee piano's, twee synthesizers, twee marimba's en twee vibrafoons van Steve Reich, uitgevoerd door de Colin Curry Group. De Italiaanse saxofoniste Iliana Termini woont in Amsterdam. Tijdens haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam maakte zij kennis met Consequencias van Guillermo Lago, het pseudoniem van Willem van Merwijk, voor saxofoon en strijkkwartet. Deze ongewone combinatie sprak haar zo aan dat ze haar debuutalbum aan deze bezetting wijdde. Daar bleef het echter niet bij. Termini ging op zoek naar verbinding en naar het besef dat wij allen deel uitmaken van een groter geheel. Samen met haar muzikale partners werkte zij dit idee verder uit. Daarbij rijst de vraag of muziek in staat is een geëngageerd standpunt uit te dragen, zoals een opiniemaker dat doet. Wie de toelichtingen in het cd-boekje leest, zal die gedachte zeker herkennen. De cd verscheen op het label Seven Mountain Records.

U hoorde Iliana Termini, saxofoon, en het Otilka-kwartet in Consequentias 1, 2 en 3 van Guillermo Lago. Op Brilliant Classics verscheen onlangs een cd met kamermuziek van Bohuslav Martinů. Ooit werd Martinů wegens onverbeterlijke achteloosheid van het conservatorium van Praag gestuurd. Toch groeide hij uit tot een van de belangrijkste Tsjechische componisten van de 20e eeuw. Zijn oeuvre is omvangrijk en veelzijdig. Op dit album presenteren violist Ambroise Aubrin, fluitist Jocelyn Aubrin en pianist Steven van Houwaard een selectie uit Martinus kamermuziek. Naast de speelse, Frans georiënteerde fluitsonate uit 1937... klinkt ook de derde vioolsonate uit 1944. Een werk dat dankzij vertolkingen van onder andere Jozef Soek en David Oistrach een vaste plaats in het repertoire verwierf. Beide duosonates worden afgewisseld met de op de barok geïnspireerde sonaten voor fluit, viool en piano en de madrigaalsonate. In deze werken wordt Martinus' eclectische stijl duidelijk hoorbaar, met invloeden uit de Tsjechische volksmuziek, jazz en het neoclassicisme van Stravinsky. Van dit album hoort u nu de sonate voor fluit, viool en piano uit 1937.

Dat was, tot besluit van deze aflevering van Ongehoord, de sonate voor fluit, viool en piano van Bohuslav Martinu, uitgevoerd door Ambroise Aubrin, viool, Jocelyn Aubrin,

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Zometeen heb ik weer een aflevering in de serie Pocket Concerts voor je. Maar zoals elke week begon ik nu ook weer met nieuwe muziek van CD. En dit stuk heette Yoghurt en dat staat op een CD van een formatie die heet Hextet. Met als ondertitel A Colorful Collective. En dat zijn ze. Ik ga je de bezetting geven. Jinte van der Heijden, dwarsfluit. Salomé Corte-Real, klarinet. Patricia Doninha, altsax en sopraansax. Jonathan Veldhuizen, altsax. Joep Grotendorst, tenorsax en klarinet. En Fabian van der Knaap, baritonsaxofoon, basklarinet en dwarsfluit. En Fabian tekende ook voor de meeste composities op deze CD, die allemaal begeleid worden door een klein tekstje. Zo lees ik op de hoes bij het stuk Yoghurt, wat je net hoorde. Soms ontmoet je mensen met een goede vibe. Ik besloot een liedje te schrijven over hun vibe. Chaotisch, gezellig en grappig. Van een geheel andere orde is het openingstuk. En dat heet Het leven is een koortsdroom. Dat is ook de titel van de CD. Ik lees: we leven in een bizarre wereld. Een wereld waarin prachtige dingen en afschuwelijke dingen naast elkaar bestaan. Het is als een echte koortsdroom. Luister naar de muziek van Hextet, A Colorful Collective.

leven is een koortsdroom. Je ziet een bloem bloeien, maar morgen weer verwelken. Huizen gebouwd worden die iemand dan moet melken. Dan huizen waar gemoord wordt, maar niemand wil het zien. Want van een hond of kat kunnen we houden, maar een koe als waardig wezen beschouwen. Mensen die gewoon willen leven, worden uit hun huis verdreven. En vrede kan maar kort duren met zulke genocidale buren. Het leven is een koortsdroom. Maar net als griep bij ieder wezen, kan verzet en hoop zonder vrezen de wereld van fascisme veranderen.

Tot zover muziek van Hextet, A Colorful Collective. Composities veelal van Fabian van der Knaap. En dan gaan we nu naar februari, jongsleden, de 23e, in de studio van de Concertzender in Utrecht, speelde toen Frans von Chossy een mooi soloconcert voor de serie Pocket Concerts. Pocket Concerts, niet alleen te horen hier in Jazz, maar ook te zien op een speciaal YouTube-kanaal, namelijk Pocket Concerts onderliggend streepje NL. Dat is het adres. Pocket Concerts onderliggend streepje NL. En de Pocket Concerts zijn een samenwerking van Buma Cultuur in Jazz, World of Jazz, een onderdeel van de Concertzender, en het Nederlands Jazzarchief. Ja, Frans von Chossy, we kennen hem in vele formaties. Hij is ook al vaker bij ons geweest voor de Pocket Concerts. En ik heb binnenkort een special met hem over een cd. Maar nu dus die solostukken die hij speelde. En ik geef je nu de titels. Rooftop Garden, Nocturne, München. Maar we beginnen met The Wanderer. In de Pocket Concerts, Frans von Chossy.

0: Dat was de muziek van Frans van Chaussy. En ik sprak hem ook na de opnames. En het eerste wat ik hem vroeg is, ik ken je uit vele formaties, nu speel je solo. Is dat nou heel anders?
1: Ja, zeker. Zeker. Als pianist heb je natuurlijk alle mogelijkheden op de piano. Alles zelf te doen, maar makkelijk doe je dan te veel dingen. En ja, als je gewoon in je eindje bent, dan heb je niemand anders om te blamen. Hoe zeg je? Dus het is wel een grotere uitnodiging voor mij dan met mijn sextet, waar ik veel van die tijd gewoon zit te genieten van het geluid en het voelt als één groot instrument. Dus dat is wel voor mij moeilijker en minder gewend ben ik dat. Ja.
0: Wat ik mooi vond aan deze stukken is dat je nam ons mee op een echt, het is een beetje een cliché, maar een muzikale reis. Heel veel verschillende sferen, ook binnen één stuk. Wat ik me op een gegeven moment afvroeg is, als jij dat doet, hè, wat denk je dan?
1: Als het goed is, ben ik niets aan het denken. Dat is het optimale geval. Dan zit ik gewoon te luisteren. En voel me dat ik ergens anders ben. Het is moeilijk te beschrijven, maar dat is een heel mooie plek waar het gewoon allemaal, het is heel raar, een beetje een plek waar harmonie en chaos tegelijk kan existeren. En dan kom ik weer terug aan het eind van het stuk. Ik denk dat het bij het eerste nummer gelukt is en dat was heel mooi voor mij. Ja. Soms denk ik natuurlijk dingen die in de weg zitten, maar dat gebeurt gewoon, ja.
0: Heb je enig tijdsbesef als je speelt of is de tijd een heel andere factor geworden?
1: Als het goed loopt, zoals bij de eerste nummer, is de tijd inderdaad iets verloopt anders. Dat kan heel snel verlopen, terwijl het heel lang duurt. Dus dat kan gebeuren, ja.
0: Wat ik ook leuk vond om mee te maken bij deze solo performance van jou, is dat je ons ook door verschillende periodes ging leiden. Op een gegeven moment neigde je zelfs naar stride piano. Mm-hmm. Dan hoorde ik weer even Keith Jarrett zijn hoed afnemen. Mm-hmm. Hoe zit dat met jou, met al die stijlen door elkaar?
1: Ja, ik hou natuurlijk van al die usual suspects. Oscar Peterson, Keith Jarrett, Herbie Hancock. Maar ook die meer modernere pianisten, Tigran. Dus dat hoor je dan langskomen. Ik probeer natuurlijk ook als mezelf te klinken, maar dat komt dan natuurlijk terug. Ja.
0: Voel je je wat dat betreft als pianosolist onderdeel van een traditie?
1: Zeker, zeker. Ja, dat als je piano gaat studeren, dan ga je door al die periodes en dan word je eigenlijk deel van die traditie. Ja, dat is wel zo. Ja.
0: Te gek. Frans van Chaussy in de Pocket Concerts. We hebben ervan genoten en we blijven je volgen. Tot zover Frans van Chaussy. En binnenkort dus een special rondom een mooi cd-project van hem. Dus hou ons in de gaten. Ja, ik heb nog tijd over en we kijken nu natuurlijk alvast vooruit naar onder meer het Noordzee Jazz Festival. En waar ik begon met een gloednieuwe cd van Hextet, grijp ik nu terug in het archief en laat je een aantal stukken horen van een goede bekende van ons, componist, pianist, bandleider en zakenman Michiel Borstlap. Opnames allemaal gemaakt tijdens het Noordzee Jazz Festival. Ik begin met Noordzee Beat. Maar eerst bedank ik je voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik, het hele Buma Cultuurteam en de medewerkers van de Pocket Concerts. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog, gedag allemaal.